0: is 105. Het is 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers en hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda Jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags Park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. De duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

deurtjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen is de pijn terug.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: before it gets better.
1: Honderd vijf is er voor.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De toren van de Oude Kerk in Spaarndam is volledig gerestaureerd. Na maanden werk zijn onder meer het torentje opnieuw geschilderd en het uurwerk opgeknapt. Ook de kerkklok, de weerhaan en het torenkruis zijn hersteld. De gerestaureerde toren werd vrijdag officieel geopend door wethouder Diana van Loenen en de koster van de kerk. De restauratie is op tijd klaar voor het 400-jarig bestaan van de kerk in 2027. In de voormalige koepelgevangenis in Haarlem is een tentoonstelling te zien met kleding die met een 3D-printer is gemaakt. Sommige jurken reageren op beweging of veranderen van vorm. De expositie laat werk zien van drie vrouwelijke ontwerpers die experimenteren met mode en technologie. Zo is er een jurk die door beweging van vorm verandert en kleding gemaakt van geprint kant. De tentoonstelling is sinds donderdag 8 oktober te zien in de 3D Print Gallery. Renske Leijten wordt de nieuwe directeur van Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De oud-SP-politica begint op 1 november en volgt Roxane van Akker op, die na 11 jaar afscheid neemt. Leijten zat van 2006 tot 2023 in de Tweede Kamer en speelde een belangrijke rol bij het blootleggen van de toeslagenaffaire. Ze groeide op in Haarlem en studeerde Nederlandse taal en cultuur. In haar nieuwe functie wil ze de bibliotheek verder ontwikkelen als een plek waar mensen niet alleen boeken kunnen lenen, maar ook elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen volgen. In de doopsgezinde kerk aan de Frankenstraat in Haarlem komt voor het eerst een Lego-avond speciaal voor volwassenen. Het Lego-paradijs is daar op woensdag 14 en donderdag 15 oktober. Tijdens de editie voor volwassenen op donderdagavond bouwen teams van 3 of 4 personen aan een gebouw van de toekomst of een ruimtestad. De teams strijden om de eerste Haarlemse Lego-beker. Wil je hier nou aan meedoen? Een kaartje kost €10 per persoon.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Bij een ongeluk met een achtbaan in de VS is iemand om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat ze een man uit het treintje zagen vallen en daarbij raakte hij andere bezoekers in de achtbaan. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
4: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
3: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Omdat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polyfenario's, uitgereikt. De jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
5: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
3: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A8 richting Amsterdam. Want bij de Koentunnel is een ongeluk gebeurd en daardoor is de weg dicht. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via de Ring Noord. Het loopt ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam staat 6 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En op de N235 richting Amsterdam doe je er voor Purmerend Zuid 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
7: Een hele goede morgen, Haarlem. 13 oktober, vandaag de dag.
8: Goedemorgen.
7: Vroeg op. Met Rob Jonker.
9: Vroeg uit de veren. Want het is een brand new day. Het misert een beetje in Haarlem. Daar gaan we hier straks alles over vertellen. The Wiz Stars.

Een brand new day, dat is het zeker. Dinsdag, de 13e oktober des heren 2026. Welkom bij Vandaag de Dag, je ochtendshow. Jazeker, live vanuit de Zijweg, Zijlweg nummer 10. En dat is midden in het centrum van Haarlem. Daar zit Haarlem 105. De lokale zender van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. En misschien ook nog wel een beetje Zandvoort. En, hey mensen, denk erom, we hebben een nieuwe app. De Haarlem 105 app. Waardoor je ons live kunt beluisteren waar je maar bent. Je kunt de agenda zien, wie er gaat komen. Kortom, alle reden om die te downloaden via Android en Apple, hè? Ja, kan allemaal. 6 over 7. En wat gaan wij doen het eerste uur? Straks om 19:30 kom je haar tegen. De nieuwslezeres van diensten is weer terug. Ja, ja, vorige week was ze er niet. Tess Bosma, dat kan zomaar. En Tessa gaat het hebben over de oude kerk in Spaarndam. Die is namelijk volledig gerestaureerd. Ze vertelt erover een beetje een mooi geschiedenisachtig verhaal erbij. En Renske Leijten wordt de nieuwe directeur van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Per 1 november de oude SP-politica. En in de voormalige koppelgevangenis in Haarlem, daar is een tentoonstelling. En wat voor tentoonstelling? Tessa Bosma vertelt je erover. Jazeker. Blijf luisteren. En in de doopsgezinde kerk in de Frankenstraat in Haarlem komt... Ik hou het nog even geheim. Tessa mag erover vertellen. En 3 Haarlemse organisaties zijn genomineerd voor de participatieprijs voor werkgevers in Zuid-Kennemerland. Wie dat zijn, blijf luisteren. Straks om 19:30 hoor je het. We gaan even kijken naar het landelijke nieuws. Ja, een voormalig bendelid dat schuldig is bevonden aan de moord op de rapper Tupac Shakur in 1996. Dat is terug in de tijd. Dat is meer dan 10 jaar, ja. Hoort zijn straf. Duane Davis krijgt in het uiterste geval levenslang zonder uitzicht op vervroegde vrijlating. Ja, de papa, de paus Leo, wordt in Rome geopereerd aan een nodule. Dat is een knobbeltje op een van zijn longen. Het herstel van de 71-jarige paus zal een week in beslag nemen en dan is hij weer helemaal terug. En bij de rechtbank in Amsterdam is een inleidende zitting tegen de man die wordt verdacht van 2 brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam 2025. De man van 27 zou brand hebben gesticht in een kleedkamer op station Amsterdam Centraal en in een trein. En we gaan even naar de sport hoor, jongens. De Nederlandse voetbalvrouwen spelen in de play-offs voor het WK opnieuw tegen Hongarije. Dat werd geloof ik 7 of 8-0 de vorige keer. De vorige ontmoeting, nou daar komt-ie, werd door Nederland met 8-0 gewonnen. Even doorlezen erop, dan komt het allemaal wel weer goed. De wedstrijd begint om 9:15 en is te volgen bij de NOS via de livestream in de NOS-app en op de website en via NPO 3. Maar dan wordt het keuzes maken, want PSV... De mannen speelt een uitwedstrijd in de Champions League tegen RB Leipzig. En dat duel begint om 9:00 en is een wedstrijd te volgen via Langs de Lijn. En omstreken via NPO Radio 1. Ja, want iemand anders zendt dat natuurlijk uit. Kortom, u mag keuzes maken. Het worden de dames of het worden de heren van PSV. Nou, ik heb natuurlijk de Haarlemse Dagblad even voor je opengeslagen. Daar zitten een aantal hele interessante items bij. Wat dacht je bijvoorbeeld, wat voor burgemeester wil jij dan? De Velzenaren mogen meepraten over de opvolger van burgemeester Frank Dales. En dat doen ze op een heel leuke manier. Ik ga je daarover vertellen. De gemeente Bloemendaal heeft tonnen extra nodig. En tonnen bedoel ik geld. Voor het vervangen van het riool. Belastingverhoging is niet nodig. Dat zullen de bewoners in Bloemendaal wel heel erg leuk vinden. We gaan maar eens even naar de Haarlemse 100. Je weet wel, wat zijn de leukste Haarlemse 100 plekken? En wat heb ik nog meer voor je? Zorgen rond drijvend horecapaviljoen in Schouwbroekerplas. Die groeien en waar dat over gaat. En je wil er niet aan denken, maar het is er bijna, hè? Ja, het is oktober. In december gaan we weer een kerstsamenzang doen. Op het Nieuwskerkplein, dat lijkt gered, maar er zijn er voor terugkeer van een kerstsamenzang in de Grote Markt. Nou, die staan een beetje op rood. Nou, klinkt allemaal niet zo heel erg mooi. Dat alles. We gaan kijken natuurlijk naar het weer. We gaan kijken naar de verkeersinformatie. Er is een groot probleem bij de A8. Hè? Ja, de A8 bij het Koenplein. Er is een ongeluk gebeurd, maar daar ga ik je straks over vertellen. En we draaien natuurlijk lekkere muziek. Bijna 7:10. Goedemorgen. Nou, dat gaat wel lukken met Matt Piango. Kom op, uit je bed. Het is een nieuwe dag, de dinsdag de 13 oktober.

je Wekker Radio nu uitgaat en afgaat, ben je nog nooit zo lekker wakker geworden. Matt Bianco. Ja, je moet eruit, hè. 12 over 7, bijna 13 over 7. Fijn dat je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. We zijn er tot 10 uur. En ik heb zo het weerbericht voor je.

0: als je nu niet wakker bent, dan weet ik het niet meer. Goedemorgen, het weerbericht in Haarlem. Wat kun je verwachten? Het is 14 graden. Dat is best frisjes. Maar het voelt aan als 11. Dat is nog frisser. En het wordt 19 graden. Voorlopig blijft het even rustig droog. Het miezerde een beetje vanochtend. Maar in de loop van de dag, zo rond 1 uur, komt er een stevige wind opzetten. En zo rond 4 uur is er een 40% kans op regen. Houd daar een beetje rekening mee als je eruit gaat.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Even de beentjes van de vloer. Je bent net uit bed. Maak alles even lekker los. Louis Pega.

Louis Vega, Mambo Number 5. Zat jouw naam erbij? Ja, we gaan naar de verkeersinformatie. Het is toch herfstvakantie, dus dan zou je denken, het is wat rustig op de weg, maar dat is het dus niet. 66 files met 333 kilometer, je zal er maar in zitten. Ik ga je de Noord-Hollandse problematieken vertellen. De A7

0: ongeluk. Hé, verdorie, wat een vervelende dingen. En de A9 Alkmaar Amstelveen bij knooppunt Kooimeer, knooppunt Velzen. 8 minuten met 10 kilometer. Die A10, ja, dat is de Koenternol. Daar is een spitsstrook dicht door technische problemen. Dus die kant moet je zeker niet op, zal ik maar even zeggen. Dan kijken we even naar de B-wegen, want voor de rest is het nog wel redelijk rustig. Heb ik nog wat in de B-wegen? Jazeker. De N247 Industriegebied Edam Monnikendam, 10 minuten met 5 kilometer. En Monnikendam Broek in Waterland, dus dan ben je uit die ene en dan kom je die andere in. 7 minuten met 3 kilometer, sterkt allemaal.
1: Dit is Haarlem 105. Na al het geweld van de uptempo-nummers, hier even rust. Misschien word je net wel wakker. Gaat je wekkerradio af. En denk je, ik draai me nog even om. Chris de Burg, The Lady in Red.

0: Chris de Burg. En luister, hij zegt wat. Hij zegt wat. Luister, luister. Luister.
1: I love you.
0: I love you. Wat leuk. Chris de Burg. Ja, en van de ene grote naam naar de andere grote naam. Barry Manilow. Je kent hem natuurlijk van Mandy en van al die andere hits. En ik moet heel eerlijk zeggen, het is mijn guilty pleasure. Ik heb heel veel cd's van hem. En ik ben een paar keer naar een live optreden geweest. Maar het gaat niet zo goed met hem. Barry Manilow heeft kort na zijn lang verwachte entree op het podium alweer een show moeten annuleren. En hij schijnt ook in elkaar gestort te zijn. Zijn optreden van zaterdag

0: in het Westgate Las Vegas Resort en Casino. Want daar heeft hij een hele lange optredens. Die gaat niet door omdat de zanger is getroffen door bronchitis. Zo heeft een woordvoerder verteld. Menilo trad vorige week donderdag voor het eerst weer op. Nadat hij eind augustus met technische en vocale problemen 2 shows in Las Vegas moest annuleren. En kort daarna de hele reeks met 6 weken uitstelde. Ja, afgelopen vrijdag zou zijn tweede show in de uitgestelde reeks al na 2 nummers af. Dat ging helemaal mis. Hij heeft gezondheidsproblemen. Misschien weet je dat. Hij leidt aan longkanker en is daaraan geholpen nadat hij in december 2025 bekend maakte aan die ziekte te lijden. Ja, in Amerika is hij de komende maanden bezig met een afscheidstournee. Nou ja, het gaat dus niet zo goed met hem en we wensen hem beterschap en we draaien natuurlijk een lekker nummertje van hem. Ja.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: En niet treurig doen, gewoon vrolijk. Hopelijk staat hij binnenkort weer op de plank in Las Vegas. En dan zal hij ook deze zingen. Barry Manilow, 83, als hij alweer. Je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. En Barry, hoe heet ze ook alweer?

0: eigenlijk zo'n groot hit, hè. Well, Mandy mocht er ook zijn, hoor. The Old Songs. En zo zijn er nog vele. En zoals gezegd, ik heb hem een aantal keren live mogen zien. Niet in Las Vegas, waar hij al een langere tijd optreedt. Maar het gaat dus niet zo goed met hem. 83 is hij alweer. Bezig met zijn afscheidstournee. Dus ik ga hem niet meer live zien, denk ik. Of ik moet nog heel snel even naar Las Vegas. De Copacabana. Barry Manilow. 7:58. Dat betekent dat je nog één nummertje van me krijgt. En dan komt Tessa Bosma, de nieuwslezer van dienst, met het Haarlem 105 nieuws.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Een hele goede morgen. John Allen op je radio. The Wolves are running. Blijf lekker luisteren. Tessa Bosma zit voor je klaar. En gaat je in het Haarlem 105 nieuws meegeven. Elk uur rond de klok van 12:30.

0: John Allen met The Wolves Are Running. Maar die moet helaas een korte tijd afgebroken worden, want Tessa zit klaar met het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
2: De toren van de Oude Kerk in Spaarndam is volledig gerestaureerd. Na maanden werk zijn onder meer het torentje opnieuw geschilderd en het uurwerk opgeknapt. Ook de kerkklok, de weerhaan en het torenkruis zijn hersteld. De gerestaureerde toren werd vrijdag officieel geopend door wethouder Diana van Loenen en de koster van de kerk. De restauratie is op tijd klaar voor het 400-jarig bestaan van de kerk in 2027. Drie Haarlemse organisaties zijn genomineerd voor de participatieprijs voor werkgevers in Zuid-Kennemerland. Het gaat om LED-verlichtingsbedrijf Lumission, Museum van de Geest en Poppodium Patronaat. De prijs is bedoeld voor werkgevers die mensen die extra ondersteuning nodig hebben helpen om aan werk te komen en te blijven. De jury gaat de drie organisaties komende week bezoeken en de winnaar wordt op donderdag 29 oktober bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de koepel. In de voormalige koepelgevangenis in Haarlem is een tentoonstelling te zien met kleding die met een 3D-printer is gemaakt. Sommige jurken reageren op beweging of veranderen van vorm. De expositie laat werk zien van drie vrouwelijke ontwerpers die experimenteren met mode en technologie. Zo is er een jurk die door beweging van vorm verandert en kleding gemaakt van geprint kant. De tentoonstelling is sinds donderdag 8 oktober te zien in de 3D Print Gallery. In de doopsgezinde kerk aan de Frankenstraat in Haarlem komt voor het eerst een Lego-avond speciaal voor volwassenen. Het Lego-paradijs is daar op woensdag 14 en donderdag 15 oktober. Tijdens de editie voor volwassenen op donderdagavond bouwen teams van 3 of 4 personen aan een gebouw van de toekomst of een ruimtestad. De teams strijden om de eerste Haarlemse Lego-beker. Wil je hier nou aan meedoen? Een kaartje kost 10 euro per persoon.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat de man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Ondanks de herfstvakantie loopt het behoorlijk vast bij Amsterdam. En dat komt door een ongeluk bij de Koentunnel op de A8 richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein staat 8 kilometer file met een kwartiertijdsverlies. Verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan naar de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen 10 minuten oponthoud. En tot slot de N247 richting Amsterdam. Voor Broek in Waterland Noord staat 9 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Heel vroeg op. Maar wel lekker. Dankjewel, Tessa Bosma. We komen jou straks weer tegen om 8:30. Elk uur rond de klok van 9:30. Het Haarlem 105 nieuws bij je thuis. En je kunt ons ook via de app volgen tegenwoordig. Prachtige Haarlem 105 app. Zoek hem even op. En dan kun je gewoon overal luisteren waar je maar bent. En dan hoor je deze ook. Phil Collins en Phil Bailey. The Easy Lover om 4:15.

een andere grote die al met pensioen is. Phil Collins. Ik zag van de week een interview met hem. En die zag er ook niet echt gezond uit. En er scheen op het randje gelegen te hebben. Dat bedoel ik maar. We kijken naar het Haamsdagblad van de dinsdag de 13e oktober des heren 2026. En dit gaat over de gemeente Bloemendaal. Die moet een paar ton meer uittrekken voor de vervanging van de rioleringen in Bennebroek en Bloemendaal. En dat is nogal een bedrag. In totaal gaat het plan om 390.000 euro. Ja, extra geld. En lopen de totale kosten op tot 780.000 euro. Voor de begroting van 2027 vraagt wethouder Rob Scholte de gemeenteraad om extra budget. Zo is voor de vervanging van de riolering in aan de Meerweg in Bennebroek in de begroting voor 2026 een bedrag van 120.000 euro opgenomen. En dat is niet genoeg. Dat blijkt volgens de gemeente onvoldoende. Mede door de stijgende loon, transport en materiaalkosten. Daarnaast heeft nader onderzoek uitgewezen dat een deel van de weg moet worden opengebroken. Om de riolering te kunnen vervangen, de aanvullende werkzaamheden waren niet voorzien. Zo recht Scholte uit het project. Omdat omvat de vervanging van het bestaande gemengde rioolstelsel en het opnieuw aanbrengen van wegverharding. En de aanvullende kosten worden geschat op 200.000 euro. Ja, en dan is er ook nog een rioolvervanging aan de Duinlustparkweg en de Wietse-Noormanlaan in Bloemendaal. En dat vraagt ook om extra geld. Voor dit project was 270.000 euro gereserveerd. En de gemeente schat dat de aanvullende kosten 190.000 euro zijn. Ja, in totaal wordt het nog wel een behoorlijk kostenplaatje. De gemeente wil de voorbereiding van beide projecten eind dit jaar al starten. En de werkzaamheden aan de Meerweg staan gepland voor de eerste kwartaal 2027. En de uitvoering aan de Duinlustparkweg en de Wietse-Noormanlaan volgt eveneens in 2027. Nou ja, daar moet de gemeenteraad dus een antwoord op geven. Jamie Miller, Baby Doll. Splinternieuw.

misschien heb je nog nooit van hem gehoord. Dat kan zomaar. Jamie Miller, hij komt uit Wales. Maar hij woont in Los Angeles. Hij werd derde bij The Voice of UK 2017. En dit is een allernieuwste babydoll. Je krijgt van mij zo het weerbericht.

Nou, het is op dit ogenblik 14 graden in Haarlem, maar het is gewoon droog. Het misterde wel een klein beetje, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat zie je niet terug bij de weersverwachtingen. Gaat er wel regen komen? Ja, later op de dag zo'n 40% kans om 4 uur. En er komt ook nog een aardig windje opzetten. Het wordt maximaal 20 graden. En dat is op zich voor de tijd van het jaar, hè, 13 oktober, helemaal niet zo gek hoor.

0: Ook weer zo'n lekker nummer om wakker te worden. Met een diepe bas. Rudimental. Ze komen uit Engeland. Een Britse elektronische band. Uit Hackney. En hier zingen ze samen John Newman. Feel the love. We gaan zo naar de verkeersinformatie kijken. Het is weliswaar herfstvakantie in onze regio, maar er zijn wel wat problemen. Ga ik je zo vertellen. Veertien voor acht alweer. Dankjewel. Rudimental. Ja, op dit ogenblik 133 files met 716 kilometer. Het is namelijk geen herfstvakantie in Brabant en omstreken. Als je naar de ANWB-kaartje kijkt, is heel veel rode lijnen. Maar daar gaan we ons niet druk over maken. We kijken alleen naar Noord-Holland, maar daar hebben we ook wel wat problemen. De A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Zuid, knooppunt Zaandam. 22 minuten met 7 kilometer. En het heeft alles te maken met de file op de A8. En daar kom ik nu aan. Zaanstad-Assendelft, Zaanstad-Zuid. 18 minuten met 8 kilometer. Ook niet heel erg prettig. Dat heeft te maken dat het verkeer niet naar Ring West kan. Moet omgeleid worden naar Ring Noord. En dat heeft met die Koentunnel te maken. En daar ga ik je zo over vertellen. Ja, dat is echt heel vervelend. Amsterdam Zuidoost, Diemen Amsterdam. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Op de A9 heb ik het dan over. En dan komen we uiteindelijk ook nog de A9 knooppunt Kooimeer, knooppunt Raasdorp. Ik ga er bijna van stotteren. 25 kilometer met 24 minuten file. Het is heftig. Misschien zijn het mensen die allemaal omrijden. Ik denk het wel. En dan komen we bij de A10, de Koentunnel. Ja, dat heeft een probleem. Er zijn technische problemen. De spitsstrook is dicht. En daardoor loopt alles een beetje meer dan vast, om het zo maar te zeggen. En dan heb ik volgens mij ook nog een hele heftige. Maar dan moet ik even snel kijken, want die zag ik net. En dan dacht ik, dat is wel heel veel. Even kijken. Ja, je zal in Edam wonen en je moet naar Broek in Waterland. 48 minuten met 9 kilometer. Jongens, en dan is het vakantie en is het zo druk op de weg.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Wolfman en Fatbaker. Uit jouw buurt. Maar ze komen uit onze regio. Dit is de disco remix van Never Too Much. Je weet wel van Luther Vandross.

uit je buurt. Zo'n vaste item bij Haarlem 105. Vandaag de dag, de ochtendshow. Gisteren beet hij het spits af, Bob Evers. En morgen zit hier Pedro van Looy, live in Studio 1. En donderdag is dat Benito van Amersfoort. En vrijdag ben ik weer terug. Maar donderdagavond, heb je wat te doen? Nodig ik je van harte uit. Tussen 9 en 11 uur 's avonds neem ik waar voor Remco Lanting de Disco Train. En dan zou je zomaar eens Luther van Dross tegenkomen. Wat vind je van deze cover? Of zeg je, je moet er niet aankomen? We zijn te bereiken via 06-105-105-38 WhatsApp. En dan hoor ik wat jij vindt van deze uitvoering. Krijgt hij een duim of zeg je van afblijven, Luther van Dross. Dat is het enige, never too much. Ik hoor het graag. 9 voor 8. Ja, never too much. Je kan niet genoeg kerstsamenzang hebben, maar dat geeft wat problemen. De wederopstanding van de kerstsamenzang op de Grote Markt lijkt zeer onwaarschijnlijk, zo zegt het Haarlems Dagblad. Dat blijkt uit de antwoorden van evenementwethouder Maarten Wiedemeijer na mondelinge vragen van D66-raadlid Joris Kanooi. Het financiële tekort wordt geschat op 20.000 euro. Dat lijkt niet veel, maar het is gewoon veel geld. Aldus de stadsbestuurder. Ondanks problemen met het vergrijzende vrijwilligersbestand lijkt de kerstsamenzang op de Nieuwe Kerksplein in de Vijfhoek wel gered. Dus er kan gezongen worden, maar waarschijnlijk niet op de Grote Markt. Afgelopen jaar georganiseerde horecaondernemer Martijn Bevelander de kerstsamenzang op de Grote Markt, die hij sinds 2016 onder zijn hoede had, voor het laatst. Een groep ondernemers heeft daarna geprobeerd de organisatie van hem over te nemen voor de editie van december 2026 en daarna. Er is zelfs gesproken met een productiemaatschappij en de gemeente. Ja, die wil is er wel, zo zegt wethouder Wiedemeijer, maar financieel krijgen ze het niet rond. De huidige stand van zaken, tekort wordt geschat op minimaal 20.000 euro. En er ligt op dit moment geen plan of vergunningsaanvraag. Een probleem voor de ondernemers is daarbij dat de gemeente niet in staat is subsidies uit te delen. Hoe zit dat precies nou? Volgens het Haarlemse evenementbeleid wijst de gemeente slechts 1 keer per 3 jaar de financiële tegemoetkoming toe. Ja, dat betekent dat op zijn vroegste pas in 2029 een subsidieaanvraag kan worden ingediend voor de samenzang op de Grote Markt. Ja, dat blijft dus een beetje lastig. Wel heeft de wethouder dus goed nieuws voor de kerstsamenzang op het Nieuw Kerksplein. Die leek vorig jaar ook voor de 50ste en laatste keer gehouden te worden vanwege de vergevorderde leeftijd van de organisatoren. Maar die noodkreet heeft geholpen en leverde nieuwe bestuursleden op. Het ziet er goed uit. Dat gaat plaatsvinden onder voorbehoud van de verlening van de vergunning, zegt Wiedemeijer. Je kunt dus samen zingen op het Nieuw Kerksplein. Lekkere oude soul, want het is gewoon hartstikke nieuw.

0: Waterwolves heet hij. En dat klinkt als een oude soul. Dat is hartstikke nieuw. Honey! 5:05, een blik op de klok geeft ons aan dat we richting het einde van het eerste uur gaan. Van vandaag de dag, de ochtendshow. We zijn er 7 dagen in de week. Op zaterdag en zondag tussen 7 en 9. Ik heb nog één lekker nummer voor je.
1: Dit is Harlem 105.
0: Callum Scott. Even een rustpuntje weer. If you ever change your mind. Blijf lekker luisteren naar Harlem 105.
2: Rooms, me and you. No words to say, so we stay there. I kinda wish that we stayed there. Record straight, you were safe.

band in 2015 vanwege Britain's Got Talent. Callum Scott, maar dat is alweer een tijd terug, hè. If you ever change your mind. Verander niet van mening, blijf lekker luisteren. Tot 10 uur vandaag de dag. Jazeker. We zijn er elke werkdag voor je. We gaan even afscheid nemen. Maar heel kort, hè. Een paar minuutjes maar. In Jules is Jewelo. Als we het over de kerst samen zouden hebben. Het schijnt een kerstnummer te zijn, maar ik vind het gewoon een heel lekker nummer. Richting het nieuws van 8 uur. Blijf lekker luisteren. Hou me ingetuned op Haarlem 105. Tot zo.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
4: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze het hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
3: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
5: You killed Uncle Hank. You killed him.
6: No,
5: what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank.
6: Stop it. Stop it.
5: I don't want anything from you.
3: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een eerder ongeluk bij de Koentunnel loopt het behoorlijk vast in de regio. Op de A8 richting Amsterdam doe je er tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid 20 minuten langer over. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Daardoor loopt het ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen Purmerend-Zuid en knooppunt Zaandam 7 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Op de N335 Purmerend richting Amsterdam, tussen de aansluiting met de A7 en Purmerend Zuid 3 kilometer file met een half uur oponthoud. Dan naar de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rotterpolderplein 18 kilometer file met 25 minuten extra reistijd. En tot slot de N247 richting Amsterdam. Voor Broek in Waterland staat 8 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jong.
8: Een hele goede morgen. Misschien zit je in de file. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105.
9: Goedemorgen.
8: De opening van de tweede uur. Maar kunnen we dat niet mooi doen dan Oletta Adams? Window of Hope.

zo lekker aan. Fantastisch zangeres, Oletta Adams. Met een mooi verhaal erachter. Ze schreef het naar aanleiding van een verhaal over een klein meisje dat leed aan kanker. En uit haar raam van het ziekenhuis naar buiten kon kijken. En hoopte op verbetering. Helaas, ze overleed. Maar de ouders dankten Oletta Adams voor dit prachtige nummer. 6 over 8, bijna 7, nee, het is 7 over 8. Windows of Hope.

0: Een hele goede morgen, Haarlem. Tweede uur vandaag de dag. Jouw ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. En in het weekend tussen 7 en 9. Wat gaan we doen in het tweede uur? Straks om 8:30 kom je haar tegen. Tessa Bosma, de nieuwslezeres van dienst voor het Haarlem 105 Nieuws. Elk uur rond de klok van 9:30. Dus blijf lekker bij ons tot 8:30. En misschien nog wel langer. Waar gaat het over hebben? De toren van de Oude Kerk in Spaarndam is volledig gerestaureerd. En dat is een mooi verhaal. Daar gaat ze iets over vertellen. Renske Leijten, de oude SP. Tweede Kamerlid, die wordt de nieuwe directeur van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. En de voormalige koepelgevangenis in Haarlem heeft een tentoonstelling. Welke tentoonstelling en wat het inhoudt? Tessa gaat het je vertellen. En in de Doopsgezinde Kerk aan de Frankenstraat in Haarlem komt... Ik vertel even niks, want dat mag Tessa doen. En drie Haarlemse organisaties zijn genomineerd voor de Participatieprijs. En wie dat zijn, luister straks om 9:30. En Tessa vertelt het je. We hebben het Haarlemsdagblad van de dinsdag de 13e oktober opengeslagen. De gemeente Bloemendaal heeft tonnen extra nodig voor het vervangen van het riool. En hoe kun je, wat voor burgemeester wil jij eigenlijk hebben? Nou, de Velsenaren mogen meepraten over de opvolger van burgemeester Frank Dalens. Ik ga je daarover vertellen. De Schuur en allerlei andere leuke Haarlemse 100. De nieuwe 5 nieuwste favorieten gaat het Haarlemsdagblad vertellen. En ik ga je daarin meenemen. Zorgen rond een drijvend horecapaviljoen bij de Schouwbroekerplas. Die groeien. Wat is er precies aan de hand? En je wil er nog niet aan denken. Maar goed, het is dit al 13 oktober. Dus ja, over 2 maanden hebben we alweer bijna kerst. Die kerstsamenzang, hoe gaat dat worden in Haarlem? Er gaat er eentje door en een andere waarschijnlijk niet. Dat zijn ze ongeveer. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. Ja, een voormalig bendelid dat schuldig is bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur. Misschien weet je dat nog. 1996. Dat is echt een heel eind geleden. Dat is 30 jaar. Die hoort zijn straf. Juan Davis heet hij. En hij krijgt in het uiterste geval levenslang zonder uitzicht op vervroegde vrijlating. Laten we even een passende stilte vallen. Paus Leo, la papa, die wordt in Rome geopereerd aan de nodule. Ik dacht dat het een module stond, maar dat staat een N. Nodule, dat is een knobbeltje op een van zijn longen. Ter stel van de 71-jarige paus zal een week in beslag nemen. Nou, dat valt allemaal weer mee. En bij de rechtbank in Amsterdam is een inleidende zitting tegen de man die wordt verdacht van 2 brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam 2025. Dat is alweer meer dan een jaar geleden. De man van 27 zou brand hebben gesticht in een kleedkamer op station Amsterdam Centraal en in een trein. Ja, en het wordt keuzes maken voor de voetballiefhebbers. De Nederlandse voetbalvrouwen spelen namelijk vanavond uit opnieuw tegen Hongarije. Ze wonnen met 8-0. De wedstrijd begint om 8:45 en is te zien op NPO 3. Maar PSV begint ook met zijn Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig. En dat begint om 9:00. Is natuurlijk niet op NPO te zien, maar wel op de andere zenders. Maar je kunt wel via Langs de Lijn en Omstreek op NPO Radio 1 meeluisteren. Het worden keuzes gemaakt. Dat alles. We kijken straks even naar het weerbericht. We hebben natuurlijk de verkeersinformatie. Er is nogal wat aan de hand. Ondanks die fantastische leuke herfstvakantie loopt het behoorlijk vast op de A9, de A10. Kortom, problemen. Dus voordat je in je auto stapt, blijf luisteren.
1: Dit is Haarlem 105.

0: Zo heet hij. The Joker and the Queen.
1: The Joker and the Queen.
0: Oh, mooi nummer. 13 over 8, bijna 14 over 8. Goedemorgen Haarlem, als je net wakker wordt. 15 graden is het buiten. En misschien heb je wel een wat koude nacht achter de rug. Ik vond het wel wat frisjes. Ik had een extra dekentje erop gegooid. Maar ja, ik ben dan toch zo'n beetje onrustige slaper. Als je weet dat je er om 6 uur uit moet, zo werkt dat nou eenmaal. Het wordt 20 graden. Dat valt dus heel erg mee voor de tijd van het jaar. Maar het voelt op dit ogenblik al aan als 11 graden. Het blijft bewolkt. En vanmiddag begint het een beetje behoorlijk te waaien. En rond 4 uur is de kans op 40%. Een beetje regenval. Nou, kortom, dat is het allemaal. Mocht je naar buiten gaan, dan kun je daar rekening mee houden. Mark Ronson met Amy Winehouse. Valerie.

veel te vroeg overleden Amy Winehouse. Valerie. Samen met Mark Ronson. 17 over 8, bijna 18 over 8 op jouw lokale radio. Haarlem 105. Lokale radio van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. En alles wat daar buiten zit. Want je kunt ons tegenwoordig volgen via de app. De Haarlem 105 app. Download hem. En je hebt overal de muziek. En dan weet je ook dat er problemen zijn.

Stad Assendel, Zaanstad Zuid, 18 minuten met 8 kilometer. En er wordt gezegd, je moet naar de Ring Noord en niet naar de Ring West. Want daar hebben we allerlei problemen. De A9 Diemen-Amstelveen bij Amsterdam Zuidoost is door een ongeluk de linker rijstrook dicht. Er wordt alleen niet aangegeven hoe lang die file is. En dat is al een tijdje zo. Dus ik weet niet wat er met de ANWB gebeurt. Dan hebben we de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Akersloot, knooppunt Rotterpolderplein. 18 minuten met 11 kilometer stilstaand verkeer. Je zal er maar in staan. En knooppunt Velsenknoop op het Raasdorp, 4 minuten met 7 kilometer. Dan die Koentunnel. Ja, die heeft problemen. Technische problemen. De spitsstrook is dicht bij de A10. En daardoor is er ook een te hoog voertuig, zie ik, op de parallelbaan. Het gaat allemaal fout. En dat geeft problemen. De A22 zag ik ook, maar ik kijk nog even of dat nog steeds het geval is. De A22, jawel. Knooppunt boven Beverwijk, Beverwijk Oost, 6 minuten met 3 kilometer. Dan scrollen we nog even naar beneden, want ook de B-wegen hebben natuurlijk last van de problematieken die je tegenkomt. En dat betekent dat het bij N235 Purmerend Amsterdam, de aansluiting met de A7, 33 minuten met 3 kilometer. Hier Hugowaard, industriegebied Boekelmeer, dat is de N242, Middenmeer Alkmaar, 18 minuten met 3 kilometer. En de N247 Hoorn Amsterdam, Edam, Broek in Waterland, 20 minuten met 8 kilometer. Kortom, het is een beetje balmaskee. Werd vroeger altijd een balmaskee. Een soort, een gekkenhuis. Ella Langley maakt een nieuwe prachtige hit. En het is country. Choosing Texas en komt zelf uit Alabama.

Het lijkt wel of het de overlijden van Dolly Parton, country zangeres bij uitstek, de interesse naar country muziek toch wel wat opgewakkerd heeft. Ella Langley heeft een grote hit in Nederland met Choosing Texas.

Lekkere muziek om naar te luisteren, toch? In Amerika zijn ze er gek van. Choosing Texas. En wij hebben het over choosing een burgemeester. Velsenaren mogen via een digitale vragenlijst aangeven wat zij belangrijk vinden in een nieuwe burgemeester. De huidige burgemeester Frank Dalens, misschien weet je dat nog wel, gaat in 2027 met pensioen. We gaan natuurlijk even buiten de Haarlemse gemeentegrenzen, maar ik vind het wel een heel leuke actie. De gemeenteraad is nu op zoek naar een vervanger voor Dalens. Als eerste stap maakt de gemeenteraad natuurlijk een profielschets. Daarin staat welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben. Dat lijkt me heel duidelijk. Inwoners kunnen in een digitale vragenlijst aangeven wat voor burgemeester goed bij Velsen past. De enquête staat op mijnburgemeestervelsen.nl. Dat is natuurlijk niet voor de Haarlemmers, want die hebben daar niet zoveel aan, maar kan worden ingevuld tot en met vrijdag 30 oktober. Deelname is anoniem en kost ongeveer 5 minuten. Nou, dat is toch een kleine moeite. De reactie van inwoners wordt meegenomen bij het opstellen van de profielschets. In een extra raadsvergadering op dinsdag 8 december wordt de profielschets vastgesteld. Op de eerder genoemde website staat dan ook hoe de benoemingsprocedure voor de nieuwe burgemeester verloopt en welke belangrijke momenten nog volgen. Dalens blijft nog even zitten, de burgemeester. Die gaat eigenlijk langer door dan gebruikelijk is. Want normaal word je, wettelijke ontslagleeftijd is 70. Maar het had alles te maken met de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom blijft hij nog even totdat de nieuwe burgemeester gaat komen. Ja, dat volgt denk ik in september 2027 bij de gemeente Velsen. Tijd voor disco. Aanstaande donderdagavond, geen Remco Lanting. Maar ik mag het overnemen. Tussen 9 en 11, de Disco Train. Kom lekker luisteren. Donderdagavond op Haarlem 105. Als je het over disco hebt, de Purple Disco Machine. Bad Company. 9:05. Blijf lekker luisteren, want ze komt er zo aan. Tessa Bosma met dat Haarlem 105 nieuws.

0: maar meer disco, daar kan ik het niet van maken. Bad Company, slecht gezelschap. De Purple Disco Machine, dat is echt van het heden. Als je naar de Disco Train komt luisteren, hebben we het over de jaren 70 en 80. De echte disco. Ik nodig je graag uit. Donderdagavond ben ik je gast, DJ. Bij de Disco Train. En die vertrekt van spoor 105. Als ik naar buiten kijk, begint het weer lekker licht te worden. En hou er even rekening mee. Ja, de wintertijd gaat weer in. Dat is niet aanstaande weekend, maar het weekend erop. Tussen zaterdag en zondag 24, 25 oktober. Om 3:00 s'nachts gaat de klok weer een uurtje terug. Na 2:00. Dan kun je wel een uurtje langer slapen. Dat geldt alweer. Maar dat betekent wel dat het 's ochtends dan wel weer... Ja, dan is het nog donkerder. Ja, hè. Daar heb ik dan wel weer mee te maken als ik vroeg mijn bedje uit moet. Maar goed, dat is niet anders. Luister lekker vandaag de dag, de ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. Gisteren BT het Spitsap. Ja, Bob Evers. Morgen zit hier live in Studio 1 Pedro van Looy. Donderdag is dat natuurlijk Benito van Amersfoort. En vrijdag ben ik weer terug. Jazeker, zaterdag Bob Evers en zondag Ron Anbeek. En hebben we de hele week volgebouwd. En hopen we dat je lekker blijft luisteren. Tessa Bosma zit klaar voor het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen Tessa.
2: De toren van de Oude Kerk in Spaarndam is volledig gerestaureerd. Na maanden werk zijn onder meer het torentje opnieuw geschilderd en het uurwerk opgeknapt. Ook de kerkklok, de weerhaan en het torenkruis zijn hersteld. De gerestaureerde toren werd vrijdag officieel geopend door wethouder Diana van Loenen en de koster van de kerk. De restauratie is op tijd klaar voor het 400-jarig bestaan van de kerk in 2027. Renske Leijten wordt de nieuwe directeur van Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De oud-SP-politica begint op 1 november en volgt Roxane van Akker op, die na 11 jaar afscheid neemt. Leijten zat van 2006 tot 2023 in de Tweede Kamer en speelde een belangrijke rol bij het blootleggen van de toeslagenaffaire. Ze groeide op in Haarlem en studeerde Nederlandse taal en cultuur. In haar nieuwe functie wil ze de bibliotheek verder ontwikkelen als een plek waar mensen niet alleen boeken kunnen lenen, maar ook elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen volgen. Drie Haarlemse organisaties zijn genomineerd voor de participatieprijs voor werkgevers in Zuid-Kennemerland. Het gaat om LED-verlichtingsbedrijf Lumission, Museum van de Geest en Poppodium Patronaat. De prijs is bedoeld voor werkgevers die mensen die extra ondersteuning nodig hebben, helpen om aan werk te komen en te blijven. De jury gaat de drie organisaties komende week bezoeken en de winnaar wordt op donderdag 29 oktober bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de koepel. In de doopsgezinde kerk aan de Frankenstraat in Haarlem komt voor het eerst een Lego-avond speciaal voor volwassenen. Het Lego-paradijs is daar op woensdag 14 en donderdag 15 oktober. Tijdens de editie voor volwassenen op donderdagavond bouwen teams van 3 of 4 personen aan een gebouw van de toekomst of een ruimtestad. De teams strijden om de eerste Haarlemse Lego-beker. Wil je hier nou aan meedoen? Een kaartje kost 10 euro per persoon.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is maar 4.000 hectare erbij gekomen. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de wereldeconomie dit jaar, ondanks de oorlog in Iran, toch groeit. Voor Nederland voorspelt het IMF een groei van 1,5%. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen bij 17 tot 20 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam ben je 25 minuten langer onderweg. Dan naar de A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam staat een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten tijdsverlies. Op de A9 richting Amstelveen, vanaf Akersloot 25 minuten vertraging. Dan naar de N235, Purmerend richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A7 en Purmerend Zuid een half uur extra reistijd. En tot slot de N247 richting Amsterdam. Voor Broek in Waterland staat 7 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Tessa Bosma. Straks om 9:30 ben je er weer. Elk uur rond de klok van 9:30. Het Haarlem 105 nieuws. Lokale nieuws. Bij de lokale zender Haarlem 105.

Earth, Wind & Fire met Fat and Small. Dat is een soort remix, September 99. Het is nu 13 oktober. Je mag dit nummer altijd draaien. 6 over half 9.

blijft altijd lekker, hè? 7:30. Goedemorgen. We gaan even naar de gemeente Bloemendaal, want die moet een paar ton uittrekken. En dan niet de tonnen, maar het geld voor de vervanging van de rioleringen in Bennebroek en Bloemendaal. En dan gaat het totaal om een bedrag van €390.000 extra geld. En de totale kosten lopen op tot €780.000. Het is nogal wat. Voor de begroting van 2027 vraagt wethouder Rob Scholten de gemeenteraad om een extra budget. Zo is voor de vervanging van de riolering aan de Meerweg in Bennebroek in de begroting van 2020 een bedrag van €120.000 opgenomen. Maar stijgende loon, transport en materiaalkosten maken het dat er meer geld nodig is. Het project omvat de vervanging van de bestaande gemengde rioolstelsel en het opnieuw aanbrengen van wegverharding. De aanvullende kosten zijn geschat op €200.000. En dat betekent dus dat het €320.000 in totaal in de begroting worden. Ook de rioolvervanging van de Duinlusparkweg en de Wietse Noormanlaan, dat zit in Bloemendaal, vraagt om extra geld. Voor dit project was €270.000 gereserveerd en men heeft nog €190.000 extra nodig. Het is nogal wat. In totaal wordt voor het vervangen van het riool behoorlijk wat uitgetrokken. In 2027 een verdubbeling van het oorspronkelijke budget. En de planning staat er al, dus de gemeenteraad moet hier een beslissing over nemen. Enrique Iglesias is terug van weg geweest. Samen met Santos Bravas. Oh, yakalakala!

wat een vrolijk plaatje. En Ricky Iglesias, de zoon van, met Santos Bravos. Oeh, lakka, lakka, la. Oelakalakala. Ja, dat zou je zeggen over de drijvende horecapaviljoen in de Schouwbroekerplas. Dat is nog steeds... dat zijn plannen. Er is nog niks gebeurd, maar de bewoners vrezen aantasting van de natuur, geluidsoverlast, drukte, parkeerproblemen en het aan de oppervlakte komen van vervuilde grond van de voormalige vuilstortplaats. Dat is nogal wat. Ja, al jaren wordt er gesproken over schalks aan de plas, zoals het paviljoen moet gaan heten. Het plan werd bijna 7 jaar geleden, dat is echt waar, als burgerinitiatief door de stichting Leven op Water gelanceerd. En aanvankelijk ging het om een stadstrand met horecavoorziening, maar dat bleek vanwege de ernstig vervuilde bodem onhaalbaar. Dus werd dat al snel veranderd in een drijvend paviljoen dat tegen de Schouwbroekerburgerbrug, het is nog allemaal wat een leuk woord, moet komen te liggen. Hoewel er nog steeds veel moest worden onderzocht, toonde de gemeenteraad zich 3 jaar geleden al in meerderheid positief over het idee. Ja, inmiddels zijn er tal van onderzoeken over onder meer de parkeren, de natuur en de mogelijke geluidsoverlast uitgevoerd. En het wordt tijd om de vergunning om te gaan verlenen. Het gaat vooralsnog om een tijdelijke vergunning voor 10 jaar. Nou, is dat tijdelijk? Ik vind het nogal een lange periode. Een expertant van de horecavoorzieningen staat al klaar om te beginnen. Hij wil er ook fluisterbootjes gaan verhuren en activiteiten rond suppen organiseren. Dat klinkt allemaal hartstikke leuk. Voor een meerderheid van de raad is er dan ook geen enkele reden om het plan nu weer eens tegen het licht aan te gaan houden. Zo bleek donderdag in de raadscommissie ontwikkeling. De meerderheid blijkt zelfs bereid om af te zien van haar recht om er verder nog wat van te vinden, zodat er eindelijk ook wat vaart in de plannen komen. Maar ja, er is dus een groeiende groep die zich daar best zorgen over maakt. Nou, we blijven het volgen. Het is een heel lang verhaal. Je kunt het teruglezen in haarlemsdagblad.nl.

Ja, wat is het beste café van Haarlem? Welk schilderij moet je hebben gezien? Waar drink je de beste koffie? En welke wandeling moet je hebben gemaakt? Het zijn allemaal vragen die je kunt stellen. Maar de komende maanden gaat het Haarlems Dagblad samen met de Haarlemmers op zoek naar de Haarlemse 100. Ik heb het al wel eens vaker bericht over in mijn programma. Elke week kiest de redactie uit inzendingen van Haarlemmers 5 favorieten. Jazeker. En ja, je kunt daaraan meedoen. haarlemsdagblad.nl/haarlemse100. De redactie heeft deze week 5 favorieten gekozen. Ja, de Schuur. Ja, de Schuur. De Schuur die biedt een fijne plek voor film en theater, waar veel beginnende makers een kans krijgen. De Cronjeestraat. Als je in Haarlem-Noord woont, hoef je eigenlijk niet naar de binnenstad, want je hebt de Cronjeestraat. En dat is een hele gezellige straat, kan ik je zelf. Ik heb daar zelf ook gewoond, in de Kloosterstraat. Ja, hele gezellige straat. Frans Hals Museum, natuurlijk. Ben je wel een echte Haarlemmer als je nog nooit in het Frans Hals Museum bent geweest? Ben ik daar geweest? Ja, ben vroeger met school. We betwijfelen het, zegt het Haarlemse Dagblad. En de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dat is het grootste aangesloten natuurgebied van Nederland, weet je dat? Na de Hoge Veluwe. En kermis aan de Zanen. Jazeker, ook dat is natuurlijk gewoon heel erg leuk. Leuke inzendingen en je kan er aan meedoen. En van Haarlem naar El Capulco. Ben je er wel eens geweest? Ik weet het nog van Love Boat. Weet je nog, die serie op tv? Daar komen ze altijd in El Capulco aan. En de Four Tops, die bezingen het. En dit soort heerlijke disco-nummers. En Philadelphia Sound kom je tegen op de donderdagavond tussen 9 en 11. Bij de Disco Train. En laat ik die nou aanstaande donderdagavond gaan presenteren vanwege afwezigheid van Remco Land.

Going low, go down in El Capulco. Ja, ik schrok ervan. Hij was al afgelopen. Ik zit even naar de files te kijken, vandaar dat ik die even doorneem. Want het is, onrustig op de Noord-Hollandse wegen. De A7, Purmerend Zuid, knooppunt Zaandam. 27 minuten met 7 kilometer. Je zal er maar in staan. De A8, Zaanstad, Assendel, Zaanstad Zuid. 28 minuten met 8 kilometer. Het verkeer kan niet naar de Ring West. Je moet dus de Ring Noord. En dat heeft alles te maken met de problemen in de Koentunnel. Ja, Diemen Amstelveen bij Amsterdam Zuidoost. Daar is ook een probleem. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Maar er wordt door de ANWB niet aangegeven hoe lang de files daar zijn. De A9 Alkmaar Amstelveen bij Akersloot knooppunt Rotterpolderplein. 18 minuten met 10 kilometer. Ook daar zal je maar in staan. Knooppunt Velsen afrit Haarlem Zuid. 5 minuten met 4 kilometer. De A10 knooppunt Watergraafsmeer. Knooppunt de Nieuwe Meer bij knooppunt Koenplein Amsterdam Hennehavens. 1 minuut met 2 kilometer. Dat valt allemaal weer mee. Heb ik de A22 nog voor je? Of gaat het dan gewoon goed? Even snel doorscrollen. Nee hoor, knooppunt Beverwijk bij Beverwijk. 7 minuten met 3 kilometer. Dan gaan we even helemaal naar beneden. Naar de B-wegen kijken of ik daar nog iets voor je kan vinden. En daar zie ik niet. Jawel, natuurlijk. De aansluiting met de A7 Purmerend Zuid bij Purmerend Amsterdam. De N235. 21 minuten met 2 kilometer. Het is me toch wat, zeg. Ja, en dan is het gewoon herfstvakantie. In onze regio, hè? Want als ik verder kijk op de ANWB-plaatje, zie ik in Brabant en Rotterdam heel veel rode streepjes. De Stijlkansel. Ja, dit mooie nummer komt uit 1984. Maar blijft lekker om te horen. Shout to the top. 8 voor 9.

0: 1984. Shout to the top. We kijken even naar het weer. Nee, niet naar het weer. We kijken naar de klok. Weer naar de klok, dat kan wel. 8:55. We gaan een eind breien aan de tweede uur. Ik heb nog muziek uit je buurt voor je.
1: Jazeker.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Het is Denise. En today. En vandaag is het 13 oktober op de dinsdag.

2007. Denis staat voor Denise van Donselaar. Muziek uit je buurt. Bij Haarlem 105. Vandaag de dag, de ochtendshow. We nemen even afscheid van je. Voor een paar minuutjes. Richting het nieuws van 9 uur. En dan zijn we straks weer bij je terug met de derde uur. Vandaag de dag. Tot zo.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 9 uur.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
6: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
5: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
7: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
5: Cybersecurity experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Ondanks de herfstvakantie is het behoorlijk druk in de regio. En dat heeft te maken met een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het loopt daardoor vast op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid staat 8 kilometer file met een 1/2 uur tijdsverlies. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam 7 kilometer file met een 1/2 uur extra reistijd. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen vanaf Akersloot 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de N235 richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A7 en Purmerend Zuid 2 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot slot de N247 Hoorn richting Amsterdam. Voor Broek in Waterland staat 8 kilometer file en daardoor ben je 25 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
9: Een hele goede morgen, Haarlem. 3:09, de 3:00 vandaag de dag. Je wordt wakker, het is licht. The dark before the dawn, dat is geweest. Soms, ja, de opening van het 3:00 bij jouw ochtendshow.

de herkenbare muziek. De muziekstijl van Son Mieux. Stond jij vanochtend ook zo vroeg op? En was het nog zo donker? En het wordt alleen maar donkerder. Want we gaan terug in de tijd. De wintertijd. Op 24 oktober. Gaat de klok weer een uur terug. Dat betekent 's ochtends nog wat donkerder.

0: Een hele goede morgen. Bijna 7 over 9 op jouw lokale radio. Vandaag de dag live vanuit de Zijweg, Zijlweg nummer 10. Want daar zitten we midden in het centrum van Haarlem. Daar kun je ons vinden. Als je de grote Albert Heijn, en ik sponsor niks, als je de grote Albert Heijn weet te vinden op de Zijlweg, daarachter is de bevoorrading, de emballages. En dat horen we wel. En dat voelen we ook als er zo'n hele grote vrachtwagen binnenkomt rijden. Dan zie ik je in studio 1 op de eerste etage een klein beetje te bewegen. En dan zo hoort het ook. Wat gaan wij doen in het derde uur? Straks om 9:30 kom je haar tegen. De nieuwslezeres van dienst, Tessa Bosma. En waar gaat Tessa het over hebben? Ik ga het je vertellen. Ja, een klein beetje, hè? Niet te veel. De toren van de Oude Kerk in Spandam is volledig gerestaureerd. Ze vertelt erover straks om 9:30. Renske Leijten, de oude Tweede Kamerlid van de SP. Zij wordt de nieuwe directeur van Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Jazeker, ook daar vertelt onze Tessa over. In de voormalige koppelgevangenis in Haarlem is er een tentoonstelling. Ik vertel niet wat, dat laat ik aan Tessa over. En de doopsgezinde kerk aan de Frankenstraat in Haarlem, daar komt een stippeltje, stippeltje, stippeltje. Dat is even een... Blijf luisteren, 9:30, hoor je het. En 3 Haarlemse organisaties zijn genomineerd voor de participatieprijs voor werkgevers. Nou, dat zijn een aantal leuke onderwerpen. En die vind je straks om 9:30 en om 10:30 en om 11:30. Want we doen dat elk uur rond de klok van 11:30. We hebben dames Dammet opengeslagen. Daar ga ik je over alles over vertellen in dit derde uur. En we kijken natuurlijk ook even naar het landelijke nieuws. Ja, een voormalig bendelid is schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur. En dat is in 1996, dat is 30 jaar geleden. Maar hij wordt wel gepakt. Duane Davis heet hij. En hij krijgt in het uiterste geval levenslang zonder uitzicht op vervroegde vrijlating. Hier past even een stilte. En papa Leo, oftewel paus Leo, die wordt in Rome geopereerd aan een nodule. Ik zei een 2 uur module, maar het is een nodule. En dat is een knobbeltje op een van zijn longen. Het herstel van de 71-jarige paus zal een week in beslag nemen. Valt op zich nog mee. Bij de rechtbank in Amsterdam is een inleidende zitting tegen de man die wordt verdacht van 2 brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam 2025. Ja, al meer dan een jaar geleden. De man van 27 zou brand hebben gesticht in een kleedkamer op station Amsterdam Centraal. Hoe hou je het in je hoofd? En ook in een trein. En dan is het vanavond keuzes maken voor de voetbalgenieters van ons. De Nederlandse voetbalvrouwen spelen namelijk in de play-offs van de WK opnieuw tegen Hongarije. Ze wonnen met 8-0, dus dat zal een makkelijk verhaal worden, denk ik. 8:45 op NPO 3 live te zien. Maar PSV speelt ook de Champions League, de uitwedstrijd. En die begint om 9:00 tegen RB Leipzig. Dit is in Duitsland. En die is te volgen via Langs de Lijn en omstreken op NPO Radio 1. Want er is een andere zender die dat uitzendt. We gaan straks even kijken naar de weersvoorspellingen. En we kijken natuurlijk ook even naar, dat hoorde je net al, toch wel behoorlijk wat drukte op de Noord-Hollandse wegen, terwijl het herfstvakantie is. Daar gaan we ook nog naar kijken, maar we draaien ook lekker de muziek voor je.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Rondé. Ook zo herkenbaar. Maar wel lekkere muziek. 9:50. Oh my god.

0: Hey. En misschien moet je net wakker en kijk je op de klok en denk je, oh my god, het is om 9:12. Maar wel leuk dat je wakker wordt met Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En ook een beetje Zandvoort. En we hebben een app, hè mensen. De Haarlem 105 app, download hem. Dan kun je overal waar je maar bent lekker naar de muziek luisteren. Het weerbericht in Haarlem, mocht je net wakker worden en nog niet buiten geweest zijn. Het voelt aan als 12, maar het is al 15 graden. En het gaat naar 20 graden. En dat is voor de tijd van het jaar natuurlijk best wel heel aardig. Gaat het nog regenen? Nou, de komende uren niet. Het begint een beetje te waaien, rond 1 uur. En rond 4 uur is er 35% kans op regen. Dus het is droog en dan kan je op deze manier gewoon kleden.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Oh, dat mooie nummer van John Hyatt. Geloof in mij. Dat is wat hij zegt. Have a little faith in me. Met die heerlijke stem. En een mooi verhaal. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. We gaan nog tot 10 uur door. En daarna Jan Gauws.

Vertrouwen in de verkeersinformatie, dat zal ik maar zeggen. Het is herfstvakantie, maar daar merken we vandaag weinig aan. Vanaf 7 uur al toch behoorlijke problemen op de Noord-Hollandse wegen. Op dit ogenblik, en dan kijk ik op de klok, 17 over 9, 85 files met 420 kilometer. Dat is voor de het tijdstip behoorlijk wat. We gaan de belangrijkste aan je noemen. Den Haag, Amsterdam, de A4 bij knooppunt Hoek Schiphol. Die is dicht vanwege een te hoog voertuig. Ook daar dus problemen. Dat was er nog niet, maar die zijn er dus nu wel. De A7, Purmerend-Zuid, knooppunt Zaandam. 19 minuten met 6 kilometer stilstaand verkeer. En dat heeft alles te maken met de A10-problematiek. Daar ga ik het zo over hebben. Zaanstad-Assendel, knooppunt Zaandam. 20 minuten met 8 kilometer. Technische problemen zijn daar. Verkeer kan niet naar Ring West. Je moet naar Ring Noord. En daardoor staat iedereen in de file te wachten om naar Ring Noord te gaan. De A9, Uitgeest, afrit Haarlem-Zuid. Ook daar, ik weet het uit de praktijk, want daar is maar één baan beschikbaar. En heb je dus gewoon problemen. Uitgeest bij knooppunt Beverwijk, 4 minuten met 3 kilometer. En knooppunt Beverwijk afrint Haarlem-Zuid. Daar had ik het net over. 15 minuten met 12 kilometer. Het is nogal wat. De A10, de Koentunnel. Daar is van alles aan de hand. Technische problemen. De spitsstrook is ook dicht. En daardoor moet je dus omgeleid worden. En dat geeft aan verschillende plekken verschillende problemen. De A22 hebben we niet.

0: Collide, splinternieuw. En Klokkenbach, dat is een anoniem muziekcollectief. Dat wordt persoonlijk door een man in een hoodie met een blinkende masker. Wie is dat? En ze vragen Callum Scott om mee te zingen. 8:30. Collide.
1: Dit is Harlem Breakfast.
0: De mooiste titelsong van een James Bond film. Vind ik tenminste. Als jij het anders vindt, laat het weten. Via 06-105-105-38, onze WhatsApp. En dan komt jouw bericht binnen in de studio heen. Wanneer komt die nieuwe James Bond aan? Skyfall.

Het verhaal gaat dat Daniel Craig, de James Bond, een traantje moest wegpinten toen hij deed de nummer hoorde. 2012 kwam de film Skyfall uit. De 23e James Bond film. De James Bond, Daniel Craig, is niet meer. We wachten al jaren op een nieuwe James Bond. Gaat die komen? En misschien weer met een heel mooi titel. Maar deze mag het zijn. Adele!

prachtige nummer van Niels Geuzenbroek. Naar aanleiding van gesprekken met nabestaanden maakt hij dit nummer. Want later is nu. We gaan naar het Haarlem 105 nieuws. Tessa Bosma zit klaar voor je. Elk uur rond de klok van 12:30.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
2: Goedemorgen, Tessa.
1: De toren van de Oude Kerk in Spaarndam is volledig gerestaureerd. Na maanden werk zijn onder meer het torentje opnieuw geschilderd en het uurwerk opgeknapt. Ook de kerkklok, de weerhaan en het torenkruis zijn hersteld. De gerestaureerde toren werd vrijdag officieel geopend door wethouder Diana van Loenen en de koster van de kerk. De restauratie is op tijd klaar voor het 400-jarig bestaan van de kerk in 2027. In de voormalige koepelgevangenis in Haarlem is een tentoonstelling te zien met kleding die met een 3D-printer is gemaakt. Sommige jurken reageren op beweging of veranderen van vorm. De expositie laat werk zien van 3 vrouwelijke ontwerpers die experimenteren met mode en technologie. Zo is er een jurk die door beweging van vorm verandert en kleding gemaakt van geprint kant. De tentoonstelling is sinds donderdag 8 oktober te zien in de 3D Print Gallery. Renske Leijten wordt de nieuwe directeur van Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De oud-SP-politica begint op 1 november en volgt Roxane van Akker op, die na 11 jaar afscheid neemt. Leijten zat van 2006 tot 2023 in de Tweede Kamer en speelde een belangrijke rol bij het blootleggen van de toeslagenaffaire. Ze groeide op in Haarlem en studeerde Nederlandse taal en cultuur. In haar nieuwe functie wil ze de bibliotheek verder ontwikkelen als een plek waar mensen niet alleen boeken kunnen lenen, maar ook elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen volgen. In de doopsgezinde kerk aan de Frankenstraat in Haarlem komt voor het eerst een Lego-avond speciaal voor volwassenen. Het Lego-paradijs is daar op woensdag 14 en donderdag 15 oktober. Tijdens de editie voor volwassenen op donderdagavond bouwen teams van 3 of 4 personen aan een gebouw van de toekomst of een ruimtestad. De teams strijden om de eerste Haarlemse Lego-beker. Wil je hier nou aan meedoen? Een kaartje kost €10 per persoon.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. In Duitsland zijn 2 mensen opgepakt die verdacht worden van het saboteren van een Starlink-installatie in Polen. De Poolse premier Tusk gaat ervan uit dat Rusland achter het incident zit. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar nog steeds veel vertraging rond Amsterdam door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Daardoor loopt het nog steeds vast op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam ben je 20 minuten langer onderweg. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A9 richting Amstelveen tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de N247 richting Amsterdam. Vanaf Volendam staat er 3 kilometer file en ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Vandaag de Dag. Vandaag de Dag. Met Rob Jonker.
2: Dankjewel Tessa. Voor het Haarlem 105 nieuws. Straks tijdens Haarlem werkt met Jan Gauws. Ben je weer terug.

7 over half 10. My guy, Sam Smith. Och, eerlijk. Het beste café van Haarlem. Op welk schilderij moet je hebben gezien? Waar drink je de lekkerste koffie? En welke wandeling moet je hebben gemaakt? We hebben het natuurlijk over de Haarlemse 100. Het Haarlemse Dagblad is begonnen met een project waarin je zelf mee kunt doen. Via haarlemsdagblad.nl/Haarlemse100 kun je voorstellen doen wat jij leuk vindt. Het Tijdelijk Museum, de Jopenkerk. Nou, de afgelopen week zijn er weer 5 uitgekozen. 5 favorieten door de redactie. Na aanleiding van inzendingen van de mensen, de lezers. De Schuur, de toneelschuur, die biedt een fijne plek voor film en theater. Wie kent hem niet? Waar veel beginnende makers een kans krijgen. Lekker naar de Schuur. Of de Cloyerstraat. Ik heb er zelfs gewoond. In de Zijstraat, de Kloosterstraat. Dan hoef je niet naar de binnenstad, want alles is overdekt. En je kunt er heerlijk rondwandelen. Het Frans Hals Museum. Ben je wel een Haarlemmer als je nog nooit in het Frans Hals Museum bent geweest? Ik vraag het mezelf af. Ben ik er wel eens? Ja, met school ben ik er zeker geweest. De grootmeesters kun je daar vinden, ja zeker. En wat dacht je van deze? De Amsterdamse Waterleiding Duinen was een inzending. Het is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland na de Hoge Veluwe. Die is nog iets groter. En de kermis aan de Zanenlaan. Ja, dat is natuurlijk ook... Ja, daar moeten we nog wel even op wachten. 5 zijn er uitgekozen. En nogmaals, jij kunt daar aan meedoen. Je kunt het insturen. haarlemsdagblad.nl/de Haarlemse100. Zomber. Jane Michael Boos. And my buddy isn't ready.

jong mens, is pas 21 jaar. En dan maak je zulke muziek. Amerikaanse singer-songwriter. En hij heet Shane Michael Boos. En als je die eerste letters van zijn naam, dan kom je een beetje op somber. S-O-M-B-R. En hij heeft een groot hit in Nederland.

Everybody Isn't Ready. Ja, een wederopstanding van de kerstsamenzang op de Grote Markt. Ja, we hebben het al over kerst, hè, jongens. Het is 13 oktober, maar het komt eraan. Die lijkt onwaarschijnlijk. Dat blijkt uit antwoorden van evenementenwethouder Maarten Wiedemeijer naar mondelinge vragen van D66-raadlid Joris Kanooi. Het financiële tekort wordt geschat op 20.000 euro. Ja, dat lijkt niet zoveel, maar als je het niet hebt, kun je het ook niet uitgeven. Ondanks problemen met het vergrijzende vrijwilligersbestand lijkt de kerstsamenzang op de Nieuwe Kerksplein in de Vijfhoek wel gered. Dat betekent dus, als Grote Markt niet doorgaat, kun je in ieder geval bij het Klokhuisplein, is dat volgens mij, ja, Nieuw Kerksplein. Afgelopen jaar organiseerde horecaondernemer Martijn Bevelander de kerstsamenzang op de Grote Markt. En dat deed hij al sinds 2016. Maar het was de laatste keer. Een groep ondernemers nam het daar aan van hem over. Maar om die editie van december 2026 te doen. En daarna, er was zelfs gesproken met de productiemaatschappij. Maar de willen ze wel, maar financieel krijgen ze het niet rond, zo verklaart wethouder Wiedemeijer. Tekort wordt geschat op minimaal 20.000 euro. Ja, een probleem voor de ondernemers is dat daarbij de gemeente niet in staat is om subsidies uit te delen. Dan zou je denken, nou ja, dan kan de gemeente er toch bij springen. Nou, volgens de Haarlemse evenementenbeleid wijst de gemeente slechts één keer per drie jaar de financiële tegemoetkoming toe. Dat zou dan betekenen dat op zijn vroegst in 2029 een subsidieaanvraag kan worden ingediend voor de samenzang op de Grote Markt. Ja, dat is eigenlijk wat het is. En daar kan niet heel erg veel veranderd worden. Wel heeft de wethouder dus goed nieuws voor de kerstsamenzang op de Nieuwe Kerksplein. Daar leek vorig jaar de 50ste editie en ook de laatste keer worden gehouden vanwege vergevorderde leeftijd van de organisatoren. Nou, een noodkreet heeft nieuwe bestuursleden opgeleverd. Dus dat ziet er eigenlijk wel heel goed uit. Onder voorbehoud van de verlening van de vergunning, zegt Wiedemeijer natuurlijk. Dus waarschijnlijk een kerstsamenzang alleen op het Nieuwe Kerksplein. Taylor Swift. Toy Story deel 5.

geef het toe, Guilty Pleasure. And you told me I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Ben jij een Swiftie? Met Bas Lightyear, Woody, Jesse en Bullebeest. Van de zomer zat ik er hoor. Maar wel in de originele versie. En aan het eind hoor je deze. I know you.

13 voor 10, I knew it. Nou, wat de gemeente Bloemendaal niet weet, tenminste de gemeenteraad, is dat er meer een paar ton, en dan heb ik het over financiële zaken, niet tonnen, uitgerekken moet worden voor de vervanging van de riolering in Bennebroek en Bloemendaal. We hebben het over een bedrag van €390.000 extra geld. En zo lopen de totale kosten dus op tot €780.000. Voor de begroting van 2027 vraagt wethouder Rob Scholte de gemeenteraad om een extra budget. Zo is voor de vervanging van de riolering aan de Meerweg in Bennebroek in de begroting voor 2026 een bedrag van €120.000 opgenomen. En dat is tekort, want door de stijgende loon, transport en materiaalkosten moet er meer geld bij. En ze hebben het over ongeveer €200.000. Ook de rioolvervanging van de Duinlustparkweg. De Duinlustparkweg, mooie naam. Als je dat als een boete moet opschrijven. En de Wietse Normanbaan, ook zo'n lekkere naam, in Bloemendaal. Daar is €270.000 gereserveerd, maar er moet nog 190.000 aanvullende kosten bij. En dan komt het op 460.000. Dat is nogal wat. Ja, de gemeenteraad moet daar beslissingen nemen, want die projecten moeten aan het eind van het jaar gaan starten. En daar is dat geld dus voor nodig. Rioleringen kosten tegenwoordig behoorlijk wat geld.

dit is een nummer uit 2000. Oh, 2000. Hij is bekend geworden door twee nummers. This Is How We Do It uit 1995. En deze dus uit 2000. Ik weet niet of het belangrijk is, maar hij is 2,03 meter. Ja, dat haal je dan weer. Montel Jordan met dubbel L. Get It On Tonight. 8:10. Dat betekent dat we de laatste nummers gaan aanspreken. Problemen op de weg nemen af. 44 fietsers met 172 kilometer. Nog wel op de A7 en A8. Dus als je die kant op gaat, sterkte. You need to come with me. Ja, een klein voorproefje voor donderdagavond. Ik nodig je graag uit. Ik ben vrijdag weer terug met vandaag de dag. Maar donderdagavond doe ik de Disco Train. En dan kom je deze tegen. Carol Gianni. Het is Hit and Run Lover.

Maar ja, dat wordt een feestje donderdagavond. Geen Remco Lanting op de Disco Train. Maar je hebt een andere conducteur die de kaarten snipt. Donderdagavond tussen 9 en 11 uur 's avonds. De Disco Train. En ik mag hem vervangen. En dan hoor je deze ook, Carol Gianni. Van Ramshorn Records. Voor de echte discofielen herkennen dat meteen. Dus voordat je vrijdag weer aansluit bij vandaag de dag, de ochtendshow in de vroege ochtend, komen we elkaar wellicht tegen. Aanstaande donderdagavond, jazeker. Hij zit alweer klaar, Jan Gaus. Elke werkdag tussen 10 en 12 met Haarlem werkt. En je kunt ons blijven volgen via onze nieuwe Haarlem 105 app. Via Google Play. Of natuurlijk gewoon de app downloaden. En dan kun je lekker blijven luisteren waar je ook maar bent. En al het nieuws kun je volgen wat de redactie neerzet. Kortom, genoeg om te bekijken. Wat maakte je vanochtend wakker? We duwden je richting de badkamer. We zaten aan je ontbijttafel. En misschien reist je wel een stukje met ons mee vanwege die app. Want als je in de trein zit, of je zit in de auto, moet je hem wel eerst even aanzetten. En dan via CarPlay kun je hem zo in je auto laten horen. Kijk eens aan. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Hou me ingetuned. Als je de ochtendshow blijft volgen, morgen zit hier Pedro van Looy om 7 uur. Donderdag Benito van Amersfoort en vrijdag ben ik er weer. En anders de donderdagavond. Dankjewel. Mooie dag. Hoi.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door technische problemen rijdt het nog steeds langzaam op de A8 richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 7 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. Loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A22 richting Velsen tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 13 oktober. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
5: Dit is het programma Haarlem Middag met Mabel. Let them know. En Douwebop.
2: Hij is er elke dag. Jan Gaus en Haarlem werkt. Haarlem 105.

was zo'n hele avontuur voor Douwe. Dat hij uitgenodigd werd door een Amerikaanse country-zanger. Ja hoor, daar is hij. Nou, ben ik er? Ja, ik ben er. Even een... Oh man, ik zit hier op een torenkamer. Zolderkamer. Ik ga nu nog een beetje experimenteren. Ja. Haarlem 105 heeft voortaan ook in je broekzak een nieuwe nieuws-app. Hij is gisteren blijkbaar officieel gelanceerd. Zat eerst even in de proefperiode. Het laatste nieuws, video's en de livestreams van Haarlem 105, radio en televisie. Alles in één app en dat is toch wel heel mooi. Gratis te downloaden in de App Store en in de Play Store. En ja, dat is wel mooi. En je krijgt ook nog een gratis pushmelding als daar groot nieuws is. Met deze app wil Haarlem 105 nog meer mensen in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort bereiken. Althans, onze grote vriend Wessel van Opstal, ook wel de hoofdredacteur. Hij is trots op deze lancering en dat mag hij, want het is een mooie app geworden. Ja. Het grote voordeel van die nieuws-app, hij blijft ook via de app volledig gratis en zonder betaalmuur. En wat heel mooi is, is dat je hem gewoon naast nu.nl, naast de NOS-app kunt zetten. En de 105-app, hij ziet er ook nog heel strak uit. Kon je dan, overal waar je dan komt, komt dan het Haarlems nieuws binnen. Ja, mooi.

dat is toch altijd wel... heel vreemd is dat. In Haarlem-Oost is er een verdachte gevlucht op een fatbike. Het is in de nacht van maandag op dinsdag is dat al gebeurd... aan een woning aan de J. Kraandijkstraat. Ging een explosief af om 10 uur. De voordeur en de brievenbus raakten daarbij vernield. Niemand raakte gewond. Op een kat na die na die glas in zijn pootjes kreeg. Ach, toch zielig. Ja, een explosieve expert kwam ter plaatse om de situatie te onderzoeken. Agenten hielden daarnaast een buurtonderzoek. Ook de forensische recherche doet onderzoek naar het incident. De politie zoekt nog naar de mogelijke dader. En het motief achter deze aanslag. Ja.

gitarist Guido Jozef. Die kondigde in maart 2026 aan dat hij uit Chef Special stapt. Hij is toe aan een nieuw hoofdstuk. En daartoe heeft Chef Special besloten om het even wat rustiger aan te gaan doen. Er komt nog een heel mooi laatste rondje. Februari tot en met april gaan ze nog een laatste club doen in de originele bezetting. Die start op 27 februari volgend jaar dus in het Patronaat. Gaat dan ook langs Den Haag, langs het Paard natuurlijk, Maastricht. En dan hebben ze ook nog 16 en 17 april hebben ze afscheidsshows in AFAS Live. Die zijn al helemaal uitverkocht. Dus sinds 2008 zijn ze begonnen. En Afraid is toch wel echt een heel mooi nummer. Bijna 20 jaar met elkaar volgehouden, dat is mooi. Don't Forget About Me is dit Lost Frequencies.

frequencies. And don't forget about me. Kijk dit, deze, ja, een beetje nazomerse liedjes. Het is niet toch wel weer lekker weer, ja. Van het weekend was het echt, één moment was het mooi en de andere moment kwam het echt met...

Ik heb straks voor je Somio en Fields. Ik heb voor je Super DB en Slide by. Nee, niet Slide. Nee, Side by Side. Het Haarlem 105 nieuws komt er ook aan straks om 10:30. En dit is Maxi Priest. En dat nummer dat heet Close to You. En dat al

0: Haarlem 105.
1: Nieuws. Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De toren van de Oude Kerk in Spaarndam is volledig gerestaureerd. Na maanden werk zijn onder meer het torentje opnieuw geschilderd en het uurwerk opgeknapt. Ook de kerkklok, de weerhaan en het torenkruis zijn hersteld. De gerestaureerde toren werd vrijdag officieel geopend door wethouder Diana van Loenen en de koster van de kerk. De restauratie is op tijd klaar voor het 400-jarig bestaan van de kerk in 2027. Drie Haarlemse organisaties zijn genomineerd voor de participatieprijs voor werkgevers in Zuid-Kennemerland. Het gaat om LED-verlichtingsbedrijf Lumission, Museum van de Geest en poppodium Patronaat. De prijs is bedoeld voor werkgevers die mensen die extra ondersteuning nodig hebben helpen om aan werk te komen en te blijven. De jury gaat de drie organisaties komende week bezoeken en de winnaar wordt op donderdag 29 oktober bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de koepel. In de voormalige koepelgevangenis in Haarlem is een tentoonstelling te zien met kleding die met een 3D-printer is gemaakt. Sommige jurken reageren op beweging of veranderen van vorm. De expositie laat werk zien van drie vrouwelijke ontwerpers die experimenteren met mode en technologie. Zo is er een jurk die door beweging van vorm verandert en kleding gemaakt van geprint kant. De tentoonstelling is sinds donderdag 8 oktober te zien in de 3D Print Gallery. In de doopsgezinde kerk aan de Frankenstraat in Haarlem komt voor het eerst een Lego-avond speciaal voor volwassenen. Het Lego-paradijs is daar op woensdag 14 en donderdag 15 oktober. Tijdens de editie voor volwassenen op donderdagavond bouwen teams van 3 of 4 personen aan een gebouw van de toekomst of een ruimtestad. De teams strijden om de eerste Haarlemse Lego-beker. Wil je hier nou aan meedoen? Een kaartje kost €10 per persoon. En dan nu het weer. Vandaag begint de dag in de regio volledig bewolkt, maar wel droog. De temperatuur ligt in de ochtenduren rond de 14 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam doe je er tussen Zaanstad Koog en knooppunt Koenplein nog 10 minuten langer over. Dat komt door technische problemen aan de Koentunnel. Vanochtend gebeurde daar eerder een ongeluk. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. En dit gaat naar verwachting tot 11 uur vanochtend duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Ja, vanavond, vandaag, is er ook weer de tafel van Oost. Van Oost, hè? Dus niet Oogst, maar Oost. De stichting Kapsalon organiseert in de Oosterkerk een tweede editie van de tafel van Oost. Tijdens 4 dinsdagavonden halen deelnemers herinneringen op aan de gezamenlijke maaltijd. Leggen deze vast en maken de tafel van Oost. Ja. En dat is dus vanavond om 17:30 begint dat. Vandaag op 13 oktober. De eerste editie was een groot succes. En nu volgt dus de nieuwe serie 4 workshops. Waarbij persoonlijke herinneringen en aan eten centraal staan. Dat vanavond dus allemaal. Ja. En dit is Gary Rafferty en de Baker Street.

was met mijn vrouw in Londen. We gingen ongetwijfeld een musical bekijken. Maar we hadden nog wat tijd over. Ik zit in de taxi in Londen. En ik zei tegen de taxi driver: "Can you bring me to the Baker Street? There's nothing to see in the Baker Street, sir." That's about the song from Gary Rafferty, Baker Street. I said, "What?" And I'm not gonna bring you to the Baker Street. Oh, nou, okay. Daar is helemaal niks te zien. Ik zei, nou, breng me dan maar ergens anders naartoe. Echt, echt gebeurd. Ja, ik vond het wat wel heel grappig, ja. Gary Rafferty, dus de Baker Street heb ik nog steeds niet gezien. Lincoln Yesser is dit.

0: Lincoln, Yes Sir was dit, en Back to Love. Op onze app en op onze website kun je een mooi interview horen en bekijken en lezen over Renske Leijten uit de landelijke politiek al een tijdje. En nu heeft ze dan een mooie nieuwe baan gekregen en dat is er gegund als directeur bij de bibliotheek. De Biep, met de Biep moeten we iets vieren. Ja, Renske Leijten begint op 1 november als nieuwe directeur van de bibliotheek Zuid-Kennemerland. En in het programma Haarlem Vandaag vertelt ze daar alles over. Over de reputatie, over haar sollicitatie en haar ambities voor de bibliotheek. Nou, mooi. Leijten is zich heel erg bewust dat ze een publiek figuur is, mede door haar aandeel.
1: Heda.
0: In het blootleggen van de toeslagenaffaire. Ja, dat heb je meegekregen. En nu dan als directeur.
1: Hey daar. Dat je het vinden kon.
0: Dat je het vinden kon, ja. Dit is Adgaard.

zomaar een zomerzondag. Adga in de Munich. Lekker nummer. Hartstikke nieuw. En daarom zeg ik ook wel eens nieuws en nieuwe muziek hier bij dit radiostation. Op hoeveel radiostations hoor je alleen maar die oude meuk? Maar dat hebben we hier niet. Nee, ja, ook wel natuurlijk. Zeker. Maar ook veel nieuwe muziek. En dit is Teddy Swims. En zijn nieuwe plaat. En die heet Perfect Man.

0: mooi gezongen. Teddy Swims. Mr. Know It All. Kennen we ook van hem. En dit is de nieuwe single.
1: Perfect. Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luistert. 105.
0: 105. Ik heb straks voor je Emery Marshmallow. Die overigens niet zo positief in het nieuws was. Maar goed, ik ga hem zo toch nog even draaien met Friends. Maar nu eerst Matt Bianco. Woe, wat lekker.

0: was net heel optimistisch om Marshmello nog aan te komen met Anne-Marie. Maar die til ik even over het nieuws van 11 uur heen. Die hoor je direct zo naar het NOS Journaal. Ja, maar nu is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS Journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 13 oktober. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
0: Haarlem werkt met Marshmello en Anne-Marie.

Please Shine Alone. Fool for the Night. Hideaway. Silver Lining. Allemaal van Lauren. En Make It a Better Place. Ja, lekker hoor. Ja, zeker. Oh, en dit is ook zo lekker. En mocht je Paul Garrick een keertje weer live willen zien, dat kan. In de Veel Haarlem komt hij. Namelijk op vrijdag 23 oktober in de grote zaal om 8 uur. Kost tussen de 35 en de 51 euro. Kost Paul Garrick. En dan kun je deze man dus zien.

How Long heeft hij ook mooi gemaakt. Mike and the Mechanics, daar kennen we hem ook van. The Living Years. Hij doet een toertje door Nederland heen. 24 oktober in Rotterdam, Luxor, Utrecht, Tivoli, Eindhoven in het Muziekgebouw. Maar dus ook hier lekker in Haarlem op 23 oktober in de grote zaal van de Veel. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Volgens mij is dat ook in combinatie, in samenwerking met het Patronaat. En dit is Charlie Gere en Jennifer.

Charlie Gear en Jennifer. Hartstikke nieuwe plaat hier bij Haarlem 105. En vorige week had ik een drukke week. Heb ik ook wel laten horen. Was ik bij een première van een musical in Utrecht. En het was Aunt Juliet. En sommige recensisten hebben het met 5 sterren beoordeeld. De kranten kwamen niet verder dan 3,5 ster. Het was vooral wat er gemopper werd er over Eddie Zoe. Eddie Zoe speelt daar namelijk. En die heeft zich, ja, ik denk ook wel door de regisseur, een accentje aangeleerd. Een soort hallo, hallo. En ja, je vindt het leuk of je vindt het helemaal niks. Nou, de recenserende pers die vond het niks. Maar het was een waanzinnige musical met allemaal van die 90e jaren hits erin. Onder andere dit liedje. Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: Katy Perry. I Kissed a Girl. Dat zit dus ook in de musical En Juliet. Ja? En die cast, die weet dat heel goed te brengen. Lekker het geluid ook hard in die theaterzaal. Ja. Het is wel echt
1: helemaal muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Knap. Om dat zo te laten klinken in een theaterzaal. Ja. En dit is Niels Geuzenbroek. Young at Heart.

Niels Kuijsbroek hoorde je daarvoor met Young at Heart. Dit is Haarlem 105. Straks het Haarlem 105 nieuws met het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het wordt ieder uur hier gebracht. Ja. En dat ook gewoon continu is het er. Dat vind ik ook zo mooi. Dit is Meet You.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De toren van de Oude Kerk in Spaarndam is volledig gerestaureerd. Na maanden werk zijn onder meer het torentje opnieuw geschilderd en het uurwerk opgeknapt. Ook de kerkklok, de weerhaan en het torenkruis zijn hersteld. De gerestaureerde toren werd vrijdag officieel geopend door wethouder Diana van Loenen en de koster van de kerk. De restauratie is op tijd klaar voor het 400-jarig bestaan van de kerk in 2027. Renske Leijten wordt de nieuwe directeur van Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De oud-SP-politica begint op 1 november en volgt Roxane van Akker op, die na 11 jaar afscheid neemt. Leijten zat van 2006 tot 2023 in de Tweede Kamer en speelde een belangrijke rol bij het blootleggen van de toeslagenaffaire. Ze groeide op in Haarlem en studeerde Nederlandse taal en cultuur. In haar nieuwe functie wil ze de bibliotheek verder ontwikkelen als een plek waar mensen niet alleen boeken kunnen lenen, maar ook elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen volgen. Drie Haarlemse organisaties zijn genomineerd voor de participatieprijs voor werkgevers in Zuid-Kennemerland. Het gaat om LED-verlichtingsbedrijf Lumission, Museum van de Geest en Poppodium Patronaat. De prijs is bedoeld voor werkgevers die mensen die extra ondersteuning nodig hebben helpen om aan werk te komen en te blijven. De jury gaat de drie organisaties komende week bezoeken en de winnaar wordt op donderdag 29 oktober bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de koepel. In de doopsgezinde kerk aan de Frankenstraat in Haarlem komt voor het eerst een Lego-avond speciaal voor volwassenen. Het Lego-paradijs is daar op woensdag 14 en donderdag 15 oktober. Tijdens de editie voor volwassenen op donderdagavond bouwen teams van 3 of 4 personen aan een gebouw van de toekomst of een ruimtestad. De teams strijden om de eerste Haarlemse Lego-beker. Wil je hier nou aan meedoen? Een kaartje kost €10 per persoon. En dan nu het weer. Vandaag begint de dag in de regio volledig bewolkt, maar wel droog. De temperatuur ligt in de ochtenduren rond de 14 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

coureur heeft dit ooit ook eens een keer gezongen. Toen hij een Formule 1 race had gewonnen. Toen hij nog bij Ferrari zat. Hij zit tegenwoordig bij Williams. En Williams was vroeger echt een topteam. Maar die hebben daar jarenlang geen goede investeringen gedaan. En dan sta je gewoon helemaal achter op het veld. Ja, tot grote frustratie ook van Carlos Sainz. Die kan best wel rijden hoor. Ja, maar goed, je moet toch wel een beetje de auto hebben. Ja. En dan zie je ook maar weer aan Max Verstappen. Die gewoon twee races op een rij heeft gewonnen. Hoe gaaf is dat, hè? Oh, jongen, jongen. Sade hoorde je en de Smooth Operator. En je hoorde Superman Lovers en Alexis Perez. En Midnight Train. En dit is Block and Crown. Met het nummer Hold Me Closer.

Dan Crown en Hold Me Closer. En dit is Emma Annalie. Hartstikke leuk nummer. Luister maar. Zo draaien we door.

Ook al jatten we haar leeg, als iedereen een dief is, doe ik ook wel mee. De velen zonder huizen, voor weinig een kasteel. Een land vol egoïsten, waar

achternaam, ja, daar wil je niet als artiest mee op pad gaan. Hè. Zo draaien we door. Ik vind het wel mooi, zeker. Het is dinsdag, het is 13 oktober. En dit is Monjaka. En go there, go there.

Ja, Dode Jaka. Monjaka. Eén hit. Daar nou nooit meer wat van hoort. Nee. Aardig 105. Goedemorgen. En dit is nieuwe muziek. AGI.

0: James en de Vagabonds. Ja. I'll go where the music takes me. Ik ben er morgen weer, hetzelfde tijdstip. Dus 10 en 12 uur. Iedere werkdag is het een Haarlemmerk. Veel werkplezier en tot morgen. Dag.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte een man van 20 opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft gisteravond het burgemeester Rijnaldapark in Haarlem-Oost doorzocht na een melding over iemand met mogelijk een vuurwapen. Agenten kwamen met kogelwerende vesten, een drone en een politiehond ter plaatse, maar vonden geen wapen. Wel namen ze de autosleutel in van iemand die volgens de politie van plan was onder invloed te gaan rijden. Er is niemand aangehouden. De gemeente Bloemendaal moet bijna 4 ton extra uittrekken voor de vervanging van rioleringen in Bennenbroek en Bloemendaal. De totale kosten komen daarmee uit op €780.000, onder meer door de stijgende materiaal- en loonkosten en onverwachte werkzaamheden. De hogere kosten leiden niet direct tot een hogere rioolheffing, want de gemeente betaalt ze uit een reservepotje. Een 34-jarige vrouw uit Haarlem en een 36-jarige man uit Purmerend zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Volgens de Koninklijke Marechaussee gaat het om ruim €400.000 aan crimineel geld. De zaak kwam aan het rollen na een tip van de Financial Intelligence Unit. Bij een doorzoeking zijn onder andere een auto, bankrekeningen, administratie en designerkleding in beslag genomen. De twee zijn inmiddels weer vrij, maar blijven verdachten. En voortaan heb je het laatste nieuws uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort altijd bij de hand, ook onderweg. Met de nieuwe gratis app van Haarlem 105 kun je het nieuws lezen, live naar Haarlem 105 radio en tv kijken en uitzendingen tot 7 dagen terugluisteren. En bij groot nieuws krijg je ook een melding op je telefoon. De app is nu te downloaden in de App Store van Apple en de Google Play Store.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man van 20 opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. Eén daarvan zonk in de Zwarte Zee. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Wie van der Vecht opvolgt is niet bekend. Het weer bewolkt, soms motregen, 17 tot 20 graden is het. En aan zee waait het stevig. Vanavond trekken de buien weg.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is ook klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 1 uur.
4: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld. Er zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 105.
3: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Amsterdam 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft gisteravond het burgemeester Rijnaldapark in Haarlem-Oost doorzocht na melding over iemand met mogelijk een vuurwapen. Agenten kwamen met kogelwerende vesten, een drone en een politiehond ter plaatse, maar vonden geen wapen. Wel namen ze de autosleutel in van iemand die volgens de politie van plan was onder invloed te gaan rijden. Er is niemand aangehouden. Bij een woning aan de J. Kraandijkstraat in Haarlem-Oost is zondagavond een explosief afgegaan. De voordeur en brievenbus raakten zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond, wel kreeg een kat glassplinters in zijn pootjes. De verdachte vluchtte op een fatbike richting de Dr. Schaapmanstraat. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. De gemeente Bloemendaal moet bijna 4 ton extra uittrekken voor de vervanging van rioleringen in Bennebroek en Bloemendaal. De totale kosten komen daarmee uit op €780.000, onder meer door de stijgende materiaal- en loonkosten en onverwachte werkzaamheden. De hogere kosten leiden niet direct tot een hogere rioolheffing, want de gemeente betaalt ze uit een reservepotje. En voortaan heb je het laatste nieuws uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort altijd bij de hand, ook onderweg. Met de nieuwe gratis app van Haarlem 105 kun je het nieuws lezen, live naar Haarlem 105 radio en tv kijken en uitzendingen tot 7 dagen terugluisteren. En bij groot nieuws krijg je ook een melding op je telefoon. De app is nu te downloaden in de App Store van Apple en de Google Play Store. En dan nog het weer. Een grijze dag vandaag met af en toe een bui. Het wordt maximaal 18 graden. Morgen zonnig en een graad of 17.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam doe je er tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld. Er zijn veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er bestaat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig, dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft gisteravond het burgemeester Rijnaldapark in Haarlem-Oost doorzocht na een melding over iemand met mogelijk een vuurwapen. Agenten kwamen met kogelwerende vesten, een drone en een politiehond ter plaatse, maar vonden geen wapen. Wel namen ze de autosleutel in van iemand die volgens de politie van plan was onder invloed te gaan rijden. Er is niemand aangehouden. Een 34-jarige vrouw uit Haarlem en een 36-jarige man uit Purmerend zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Volgens de koninklijke marechaussee gaat het om ruim 400.000 euro aan crimineel geld. De zaak kwam aan het rollen na een tip van de Financial Intelligence Unit. Bij een doorzoeking zijn onder andere een auto, bankrekeningen, administratie en designerkleding in beslag genomen. De twee zijn inmiddels weer vrij, maar blijven verdachten. Bij een woning aan de J. Kraandijkstraat in Haarlem-Oost is zondagavond een explosief afgegaan. De voordeur en brievenbus raakten zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond, wel kreeg een kat glassplinters in zijn pootjes. De verdachte vluchtte op een fatbike richting de Dr. Schaapmanstraat. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. En voortaan heb je het laatste nieuws uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort altijd bij de hand, ook onderweg. Met de nieuwe gratis app van Haarlem 105 kun je het nieuws lezen, live naar Haarlem 105 radio en tv kijken en uitzendingen tot 7 dagen terugluisteren. En bij groot nieuws krijg je ook een melding op je telefoon. De app is nu te downloaden in de App Store van Apple en de Google Play Store. En dan nog het weer. Een grijze dag vandaag met af en toe een bui. Het wordt maximaal 18 graden. Morgen zonnig en een graad of 17.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: all I want is you. Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 3:00.
4: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en één van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte auto op de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland een file van 4 kilometer. Het staat stil en de vertraging is ongeveer een half uur. Op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem. Bij Haarlem 10 minuten vertraging, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
6: Dit is 105. Ja, Twan en Dom Game. En Dom.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft gisteravond het burgemeester Rijnaldapark in Haarlem-Oost doorzocht na een melding over iemand met mogelijk een vuurwapen. Agenten kwamen met kogelwerende vesten, een drone en een politiehond ter plaatse, maar vonden geen wapen. Wel namen ze de autosleutel in van iemand die volgens de politie van plan was onder invloed te gaan rijden. Er is niemand aangehouden. De gemeente Bloemendaal moet bijna 4 ton extra uittrekken voor de vervanging van rioleringen in Bennebroek en Bloemendaal. De totale kosten komen daarmee uit op €780.000, onder meer door de stijgende materiaal- en loonkosten en onverwachte werkzaamheden. De hogere kosten leiden niet direct tot een hogere rioolheffing, want de gemeente betaalt ze uit een reservepotje. Een 34-jarige vrouw uit Haarlem en een 36-jarige man uit Purmerend zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Volgens de Koninklijke Marechaussee gaat het om ruim €400.000 aan crimineel geld. De zaak kwam aan het rollen na een tip van de Financial Intelligence Unit. Bij een doorzoeking zijn onder andere een auto, bankrekeningen, administratie en designerkleding in beslag genomen. De twee zijn inmiddels weer vrij, maar blijven verdachten. En voortaan heb je het laatste nieuws uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort altijd bij de hand, ook onderweg. Met de nieuwe gratis app van Haarlem 105 kun je het nieuws lezen, live naar Haarlem 105 radio en tv kijken en uitzendingen tot 7 dagen terugluisteren. En bij groot nieuws krijg je ook een melding op je telefoon. De app is nu te downloaden in de App Store van Apple en de Google Play Store. En dan nog het weer. Een grijze dag vandaag met af en toe een bui. Het wordt maximaal 18 graden. Morgen zonnig en een graad of 17.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen 5 minuten vertraging. 5 minuten op de N230 Utrecht richting Maarsen. Bij Maarsenbroek 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105 app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 4 uur.
3: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, 11 kilometer langzaam rijden tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Uitgeest en Knoop het Kooimeer, 5 kilometer file. Op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem, tussen de A9 en Haarlem, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft gisteravond het burgemeester Reinalda-park in Haarlem-Oost doorzocht na een melding over iemand met mogelijk een vuurwapen. Agenten kwamen met kogelwerende vesten, een drone en een politiehond ter plaatse, maar vonden geen wapen. Wel namen ze de autosleutel in van iemand die volgens de politie van plan was onder invloed te gaan rijden. Er is niemand aangehouden. Bij een woning aan de J. Kraandijkstraat in Haarlem-Oost is zondagavond een explosief afgegaan. De voordeur en brievenbus raakten zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond, wel kreeg een kat glassplinters in zijn pootjes. De verdachte vluchtte op een fatbike richting de Dr. Schaapmanstraat. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. De gemeente Bloemendaal moet bijna 4 ton extra uittrekken voor de vervanging van rioleringen in Bennenbroek en Bloemendaal. De totale kosten komen daarmee uit op €780.000... onder meer door de stijgende materiaal- en loonkosten en onverwachte werkzaamheden. De hogere kosten leiden niet direct tot een hogere rioolheffing, want de gemeente betaalt ze uit een reservepotje. En voortaan heb je het laatste nieuws uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort altijd bij de hand, ook onderweg. Met de nieuwe gratis app van Haarlem 105 kun je het nieuws lezen, live naar Haarlem 105 radio en tv kijken en uitzendingen tot 7 dagen terugluisteren. En bij groot nieuws krijg je ook een melding op je telefoon. De app is nu te downloaden in de App Store van Apple en de Google Play Store.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. ICT-beveiligers zagen verdacht verkeer binnenkomen en zouden de systemen toen hebben uitgezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Of de aanval is gelukt, is niet duidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, zo concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Bij een anonieme wapeninleveractie in de Zaanstreek zijn een kleine 100 wapens ingeleverd. Inwoners brachten afgelopen week onder meer messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen naar de inleverbak. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig. Dan wordt het 16 tot 19 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag 10 minuten vertraging tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Een kwartier op de A9 Amsterveen richting Alkmaar tussen Heemskerk en Knoopend Kooimeer. 8 kilometer file. 10 minuten op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem bij Haarlem 3 kilometer. N242 Alkmaar-Middenmeer bij de ring Alkmaar 4 kilometer stilstaat verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 5 minuten vertraging in 3 kilometer file. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Badhoevedorp en Rotterpolderplein 7 kilometer file. A9 Amstelveen Den Helder tussen Akersloot en Heilo 20 minuten vertraging in 6 kilometer file. A9 Alkmaar Diemen tussen Aalsmeer en Amstelveen 20 minuten extra 6 kilometer file. Er komt door een ongeluk bij Knoopend Holendrecht staat 5 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft gisteravond het burgemeester Rijnaldapark in Haarlem-Oost doorzocht na een melding over iemand met mogelijk een vuurwapen. Agenten kwamen met kogelwerende vesten, een drone en een politiehond ter plaatse, maar vonden geen wapen. Wel namen ze de autosleutel in van iemand die volgens de politie van plan was onder invloed te gaan rijden. Er is niemand aangehouden. Een 34-jarige vrouw uit Haarlem en een 36-jarige man uit Purmerend zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Volgens de koninklijke marechaussee gaat het om ruim €400.000 aan crimineel geld. De zaak kwam aan het rollen na een tip van de Financial Intelligence Unit. Bij een doorzoeking zijn onder andere een auto, bankrekeningen, administratie en designerkleding in beslag genomen. De twee zijn inmiddels weer vrij, maar blijven verdachten. Bij een woning aan de J. Kraandijkstraat in Haarlem-Oost is zondagavond een explosief afgegaan. De voordeur en brievenbus raakten zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond, wel kreeg een kat glassplinters in zijn pootjes. De verdachte vluchtte op een fatbike richting de Dr. Schaapmanstraat. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. En voortaan heb je het laatste nieuws uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort altijd bij de hand, ook onderweg. Met de nieuwe gratis app van Haarlem 105 kun je het nieuws lezen, live naar Haarlem 105 radio en tv kijken en uitzendingen tot 7 dagen terugluisteren. En bij groot nieuws krijg je ook een melding op je telefoon. De app is nu te downloaden in de App Store van Apple en de Google Play Store.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. ICT-beveiligers zagen verdacht verkeer binnenkomen en zouden de systemen toen hebben uitgezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. En zeehondencentrum Pieter Buren heeft veel donaties binnengekregen na het nieuws dat het centrum bijna failliet gaat. Via de eigen site is vandaag 1,5 ton binnengekomen en via een crowdfundingsactie €30.000. Het weer vanavond en vannacht droog, morgen eerst mist, daarna vrij zonnig, bij een graad of 18.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwemeer 6 kilometer file. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat het stil tussen knooppunt Raasdorp en de A10 over 5 kilometer. Veel vertraging door een ongeluk op de A9 Alkmaar richting Diemen. Tussen knooppunt Badhoevedorp en Amstelveen 7 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. Verder op de N203 Amsterdam Alkmaar een 30 minuten vertraging tussen Castricum en Alkmaar 3 kilometer. Kwartier op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem bij Haarlem 3 kilometer file. Een 30 minuten door werkzaamheden op de N242 Alkmaar richting Middenmeer tussen de A9 en de Ring Alkmaar 4 kilometer file.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt alweer wat minder druk op de A4. Den Haag richting Amsterdam heb je nog een kwartier vertraging tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Kwartier ook op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer 5 kilometer file, 20 minuten vertraging. Een half uur op de N203 Amsterdam-Alkmaar tussen Amsterdam-Castricum en Alkmaar 3 kilometer file. Aan de N205 Nieuw-Vennep-Haarlem tussen de A9 en Haarlem 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De 105.

0: wat ik wil.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft gisteravond het burgemeester Reinalda-park in Haarlem-Oost doorzocht na een melding over iemand met mogelijk een vuurwapen. Agenten kwamen met kogelwerende vesten, een drone en een politiehond ter plaatse, maar vonden geen wapen. Wel namen ze de autosleutel in van iemand die volgens de politie van plan was onder invloed te gaan rijden. Er is niemand aangehouden. De gemeente Bloemendaal moet bijna 4 ton extra uittrekken voor de vervanging van rioleringen in Bennebroek en Bloemendaal. De totale kosten komen daarmee uit op €780.000, onder meer door de stijgende materiaal- en loonkosten en onverwachte werkzaamheden. De hogere kosten leiden niet direct tot een hogere rioolheffing, want de gemeente betaalt ze uit een reservepotje. Een 34-jarige vrouw uit Haarlem en een 36-jarige man uit Purmerend zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Volgens de Koninklijke Marechaussee gaat het om ruim €400.000 aan crimineel geld. De zaak kwam aan het rollen na een tip van de Financial Intelligence Unit. Bij een doorzoeking zijn onder andere een auto, bankrekeningen, administratie en designerkleding in beslag genomen. De twee zijn inmiddels weer vrij, maar blijven verdachten. En voortaan heb je het laatste nieuws uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort altijd bij de hand, ook onderweg. Met de nieuwe gratis app van Haarlem 105 kun je het nieuws lezen, live naar Haarlem 105 radio en tv kijken en uitzendingen tot 7 dagen terugluisteren. En bij groot nieuws krijg je ook een melding op je telefoon. De app is nu te downloaden in de App Store van Apple en de Google Play Store.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland houdt zich al dagen niet aan het energiebestand dat president Trump zondag op eigen houtje afkondigde, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem valt Rusland nog steeds energiecentrales en cruciale infrastructuur aan. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Bij een anonieme wapeninleveractie in de Zaanstreek zijn een kleine 100 wapens ingeleverd. Inwoners brachten onder meer messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen naar de inleverbak. Dat kon een week lang zonder gestraft te worden. Het weer vanavond en vannacht droog bij 8 tot 12 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort 5 minuten vertraging tussen na de vesting en knooppunt Eemnes. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar 10 minuten tussen Bad Oeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ach, hoezo niet? Rug staat vast, alle uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
5: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
4: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
6: Voetballen speel je voor je fans. Ja, zo simpel is het. En nou, in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
4: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel. Joepoe.

Hoi, welkom in Avondexpress. Ik zou zeggen, ga lekker achterover zitten, neem wat te drinken, laat de wereld aan je voorbij gaan. Want ik neem je nergens mee naartoe, behalve terug in de tijd. Bijvoorbeeld naar 1982 of 1999. Want toen werd dat ineens weer een hit, omdat iedereen bang was voor de millennial bug. Wat gaan we doen? Hele oude muziek, hele recente muziek, een long version. Met een knipoog natuurlijk naar Disco Train op de donderdagavond met Remco. En ik heb ook ergens een nationaal product om te zwaaien naar mijn vrienden op de zondagmiddag. Dus dat ongeveer in Avondexpress.

Het doet me heel erg denken aan The Boy Is Mine. Zal wel geen toeval zijn, maar wat een leuk nummer. Criss Cross Amsterdam samen met Maan, Tabitha en Busy. Hij is van mij. De volgende zanger is wildly successful. En ik vind hem een lekkere stem hebben. Somewhere and Undressed.

Ik vind deze fraai. Malcolm McLaren samen met Lisa. En dit heet Something's Jumping in My Shirt. Ja, Lisa was aardig aan het springen, kan ik je vertellen in het clipje. Moet je maar eens opzoeken. Zometeen een mooie van Roxy Music. Maar eerst een hele succesvolle Nederlandse band. Somjeu en Morning. The men

lekkere band. Roxy Music, Angel Eyes uit de jaren 80. Dan nu een toch wel bijzondere samenwerking met een paar hele leuke artiesten. David Guetta doet het namelijk met Teddy Swims en Tones and I. Dit heet Gone, Gone, Gone. We

Nou, gelukkig valt het mee op het moment. Nielsen, ijskoud. Ik zei al, ik zou een nationaal product draaien. Zometeen muziek uit de buurt. En een mooie van Carly Simon.

kunt opzetten als je in scheiding ligt. Carly Simon, It's Hard to Be Tender. Daarvoor hoorde je Lady Gaga en muziek uit de buurt, Raoul Michel. Ik heb zo meteen nog een lekkere van Ian Jury. Maar eerst Teddy Swims en die zingt God Went Crazy.

deserts of Sudan and the gardens of Japan. From Milan

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

geweldig artiest. Ian Jury en zijn Blockheads. Wat is dat? Eind jaren 70 denk ik zelfs. Wauw, lang geleden. Hit Me With Your Rhythm Stick. Oliver Nadine heeft het geweldig gedaan met Man I Need. Maar ja, er moest ook een opvolger komen. En die is er. En die heet So Easy to Fall in Love.

Lekker hoor. De laatste is een nummer uit de jaren 60 van Diana Ross en de Supremes. En dat werd toen een tv-serie. Werd dat opnieuw een succes in de jaren 90. Weet je nog welke serie? Dit heet Reflect.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: En ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
1: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
3: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ellie van Amstel.
4: Overstappen. Uur 2

Zo, zit je lekker? Ik neem je mee in uur 2 van Avondexpress. Ga lekker zitten, eerste klas in de coupé. En we gaan ergens heen. Je hoeft niet moeilijk te doen over politiek of wat dan ook. En wat wel leuk is, vanavond laat even kijken of er Aurora is. Ik heb zo'n app geïnstalleerd, helemaal te gek. Maar dat terzijde. Het moet wel onbewolkt zijn trouwens. Wat heb ik allemaal? Ik heb weer iets uit de buurt vandaan. Van Lakshmi. Ik heb een oude bokkenplaat aan het eind. En ik heb natuurlijk nationaal product. Met een knipoog naar mijn collega's van de zondagmiddag. Dit zal ook goed bijpassen. Gerard Joling. En, het is een cover van Love is in the Air.

Ed Sheeran samen met Justin Bieber. I don't care. Nou, ik care soms te veel, kan ik je vertellen. Oh, zometeen wel een leuk nummer dat ook een oude bokkenplaat had kunnen zijn. Van City to City. Maar eerst Sabrina Carpenter. En die geef ik even een zakdoek, die deed Tears. Ja.

wat maak je een liedje voor een reclame? En iedereen zegt, joh, waar is de single? Die was er niet. En toen hebben ze vervolgens er een compleet liedje van gemaakt. En dat is me toch een hit geworden. Ja, ze proberen het inmiddels nog een keer opnieuw. Ik hoop dat ze succesvol zijn, want het zijn best wel goede artiesten. Goed, wat heb ik hier? Oh, een leuke van Waylon. Van het Bevrijdingsfestival van een tijdje geleden. Maar eerst Benner en Miss Montreal. En die zegt, kom je me halen?

Yeah. Now everybody say yeah.

Lekker hoor. Waylon en Wicked Way vanaf Bevrijdingspop 2011. Ik denk dat is een keer een live track. Hartstikke leuk. Zometeen een nationaal product. En dat is Nederlands en Surinaams door elkaar. Misschien weet je het dan wel. Wel, er zijn er meerdere van. Wat heb ik nog meer? Oh ja, die mooie oude boekenplaat. En een muziek uit de buurt, zoals ik beloofde had van Lakshmi. Maar eerst Ray. En ik dacht eerst dat ze zong dat ze de man kwijt was. Maar ze wil een man. Daar komt het eigenlijk om neer. Where is my husband?

origineel Mirosu van Damaru. En toen heeft hij besloten, Damaru, om het samen met John Smit op te nemen. En toen heette het Ik heb een tuintje in mijn hart. Helemaal leuk. Goed, even, we blijven even in Nederland met Douwe Bob en Mo nog even blijven.

Oh, wat heeft die man toch een lekkere stem. When you say nothing at all. Nou, Ronan, voor mij mag je je mond open doen, hoor. Helemaal goed. Tijd voor de oude bokplaat. En dat is iets grappigs, want soms heb je dat het liedje succesvoller is dan de film waar het uitkomt. Het komt uit een film, I Ought to Be in Pictures. En de schrijvers waren niet eerst het beste. Het waren Carol B. Sager en Marvin Hamlisch. Dus dat getuigt van een lekkere melodieus nummer. Bijna klassiek, maar dat is het niet echt. En het is in Nederland een bescheiden hit geweest. En ja, ik vind hem schitterend. Het gaat over dat er een einde is aan iets. Een relatie bijvoorbeeld. En dan vervolgens is er altijd wel weer een nieuw begin. En het begint gewoon met hallo. En de oude bokkenplaat is dus ook Randy Crawford. En het heet One Hello.

muziek uit de jaren 80 van Steve Winwood, While You See a Chance. En Miley Cyrus die heeft een paar heren opgetrommeld. Nou, wauw, ik wou dat ik ze in de achtertuin had zitten. Ze doet namelijk samen met Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood, al bij wel bekend van Fleetwood Mac.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, alle uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
5: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
4: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
6: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
4: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Ja, een hele goede avond. Je luistert naar Vrolijk Verder hier op 105.

Ja, je hoort het al. Running with the Devil van Van Halen. Wat ruigere muziek hier op de dinsdagavond dan wat je normaal gesproken gewend bent. En dat kan natuurlijk maar één ding betekenen. Dat betekent dat Koen er vanavond niet is. Dus je moet het alleen doen met mij vanavond. Martijn hier in de studio. Normaal gesproken is Koen hier naast mij. Maar Koen die heeft een dagje vrij. Daar komt het eigenlijk op neer. Hij kreeg het niet voor elkaar. Hij moest thuis wat dingen regelen. Dus ja, dan is er maar één ding. En dat betekent dat ik het moet doen.

Elton John die staat nog steeds en ik sta ook nog steeds overeind. En dat is een klein wonder, want ik heb best wel een jetlag, kan ik vertellen. Ik ben vandaag teruggekomen uit New York en ik voel hem wel een beetje. Dus ik vind het dapper dat ik hier sta. Zoals je al hoort, ik sta hier helemaal moederziel alleen. Koen die heeft een avondje vrij. En iemand moet het doen, dus dat ben ik. Nou, dan vraag je af, Vrolijk Verder, wat is het nou precies voor een programma? Het is eigenlijk heel eenvoudig. Vrolijk Verder is een vrij autobiografisch programma. Normaal gesproken is het een programma over 2 veertigers. Vandaag 1 veertiger. En we hebben het dan over, wat houdt ons bezig? Waar ben je mee bezig in het leven? Waar ben je mee bezig met je huisje, je boompje, je beestje? Je natje, je droogje, noem het maar op. Ik ben dus net terug uit New York. Dus daar zal ik het veel over gaan hebben vanavond. Maar nu eerst Blondie.

Ja, Call Me van Blondie. Lekker, je hoort het al. Ik ben vandaag alleen in de studio. Dat betekent over het algemeen dat er iets meer rockachtige muziek gedraaid wordt. Daar kan je van houden. Daar kan je ook niet van houden. Ik hou er wel van. Ik sta er in mijn eentje. Dus dat is mooi, want ik bepaal. Mocht je denken, ja, maar ik hou toch echt onwijs veel meer van Nederlandstalige muziek. Ik vind Café Hoornland 5 vind ik echt een fantastisch item. Ja, dat moet je vandaag missen. Het is jammer, Koen is er niet. Dus dat betekent dat er geen spelletjes gespeeld kunnen gaan worden. Want ja, in mijn eentje spelen is ook een beetje saai. Maar goed, als het goed is, is volgende week Koen weer terug. En dan zijn we gewoon weer 2 man sterk. En kunnen we vrolijk verder.

Billy Joel is natuurlijk niet de enige, want ik ben ook behoorlijk in een New York state of mind. Want ik kom dus net terug uit de Verenigde Staten. Ik ben eind van deze ochtend geland. En we hebben een weekendje Verenigde Staten of New York gedaan als gezin. En dan denk je, wat decadent. Jeetje, wat zit je nou op te scheppen op de radio over het feit dat je naar New York bent geweest? Dat klopt een klein beetje, maar we hadden een goede reden. Want mijn vrouw en ik zijn dit jaar 15 jaar getrouwd alweer. En onze huwelijksreis die ging destijds naar New York met z'n tweetjes. Inmiddels hebben we een dochter, die is 13. En we hadden bedacht, nou, weet je wat hartstikke leuk is? We gaan gewoon een feest geven op het moment dat we 15 jaar getrouwd zijn. En toen kwamen er allemaal mensen van, ja, wat wil je dan krijgen? Wat wil je hebben? Wat wil je als cadeau? En toen dachten we, ja, we hoeven eigenlijk niet per se iets te hebben. Maar toen dachten we, weet je wat leuk is? Als we nou gewoon onze huwelijksreis dunnetjes over gaan doen. En we gaan gewoon terug naar New York en we nemen die kleine mee. Nou, dat was het schot in de roos, want onze dochter die vond het prachtig. En die zei heel aandoenlijk, vandaag nog op de bank, toen ze thuis was en even onder de douche was geweest, aan het bekomen van de jetlag en van de reis, zei ze dat ze het eigenlijk nog veel leuker vond dan dat ze van tevoren had bedacht. Nou, daar doe je het gewoon voor als ouder. Straks meer avonturen over mij in New York. Maar eerst natuurlijk wat meer New York muziek met Alicia Keys, Empire State of Mind.

Ja, leuk dat je nog steeds luistert naar Vrolijk Verder hier op 105. Martijn in de studio, Koen die zit thuis en ik kom net terug uit New York. Dus dat is ook een beetje het thema van vanavond. Qua muziek, maar ook qua onderwerpen. En dat betekent dat ik eigenlijk een beetje ga vertellen over mijn reis. Ik kom dus net terug. 15 jaar geleden ben ik met mijn vrouw naar New York geweest op huwelijksreis. Ik ben er in de tussentijd nog wel een paar keer geweest voor mijn werk. Maar dat is toch anders, want dan ben je meer aan het werk. En dan heb je natuurlijk gewoon hele andere belevenis. Maar deze keer hadden we gewoon echt de tijd en konden we een beetje door de stad lopen. En het leuke is van New York, ten opzichte van andere plekken, in ieder geval waar ik ben geweest in Amerika, is dat het te belopen is. Op het moment dat je gewoon naar New York toe gaat en je gaat naar Manhattan toe, dan kan je vanaf op het moment dat je bij Times Square staat, het hele grote bekende plein met al die lichtgevende billboards, je weet echt niet waar je kijken moet. Als je daar bent, dan kan je eigenlijk bijna overal wel naartoe lopen. Dus dat betekent dat je gewoon naar Central Park toe kan lopen. Je kan naar de Brooklyn Bridge toe lopen. Moet je wel een eind lopen, geef ik toe. Maar dan kan je ondertussen nog wel een paar keer ergens stoppen en zie je nog wel een paar mooie leuke dingen. En dat betekent dus, we hebben het bijgehouden, dat we ongeveer per dag op een kleine 30.000 stappen zijn uitgekomen. Vond ik best pittig. Aan het eind van de dag voel je hem wel. Is ook heel fijn dat je zoveel stappen zet. Want wat dat betreft zijn ook alle clichés waar met betrekking tot Amerika. Want als je 30.000 stappen zet, verbrand je natuurlijk ook 30.000 stappen. En dat is heel erg prettig, want je krijgt enorme porties eten. Ik wist het natuurlijk. Ik was rap me erop voorbereid. Maar op de een of andere manier trap ik er toch iedere keer weer in. We gingen 's ochtends vroeg gingen we ontbijten. En dat was volgens mij de eerste dag dat we dat deden. En we dachten, nou, weet je wat, we gaan naar zo'n echte Amerikaanse diner. Weet je wel, zo'n iets wat je altijd ziet in films en in series. Van die mensen die daar dan gaan zitten in zo'n booth, noemen ze dat. Met van die vaste bank tegenover elkaar. En nou, prima. Dus wij gingen zitten. En mijn vrouw die wilde eigenlijk wel gewoon iets rustigs. Gewoon avocado met toast of zo. Nou, prima. Mijn dochter en ik die hadden onze zinnen gezet op pannenkoeken. Ze dachten, nou, van die Amerikaanse pancakes, dat is wel prima. Dus zo gezegd, zo gedaan. En ik had naar die prijs gekeken. Ik dacht van, nou, ik vind het wel aan de prijs. Zelfs voor Amerika. Ik had wel zoiets van, nou, dit is wel serieus wat geld voor een pannenkoek. Maar hè, we zitten natuurlijk hartje New York, toeristenprijzen. Ik geloof het wel. Toen we de bestelling kregen, begreep ik waar die prijs vandaan kwam. Want we hadden dus gewoon allebei, mijn dochter en ik, hadden allebei 3 pannenkoeken. Dan denk ik, nou oké, 3 pannenkoekjes van die ronde Amerikaanse dingen. Die zijn zo groot als een schoteltje, ongeveer een klein schoteltje. Nee, lieve mensen. Deze pannenkoeken, die waren zo groot als een bord. En niet een ontbijtbord, nee. Gewoon een bord waar je normaal gesproken een pizza op legt. En die dingen die waren dus gewoon zo dik als mijn vinger. En dan 3 stapels hoog. Je kreeg daar volgens mij een halve liter maple syrup bij. We hadden met mijn dochter had met banaan en met Nutella. Nou, volgens mij zat die halve Nutella pot op die pannenkoek van haar. En ik had met aardbeien en bosbessen. Nou, ik denk dat er in heel New York geen bosbes meer te vinden was. We hebben allebei, ik denk, nog niet. Nou, mijn dochter die was echt.

Het is duidelijk dat Sting ook in New York is geweest. Want hij was een Englishman in New York. Ik was een Haarlemmer in New York. Volgens mij mag ik dat wel zeggen, toch? Ja, dat mag ik gewoon zeggen. Wat natuurlijk hartstikke leuk is, is van New York, is eigenlijk van de Nederlandse invloeden die je daar nog steeds ziet. Nederland was natuurlijk een van de stichters eigenlijk van New York. Vroeger heette het Nieuw Amsterdam. En dat zie je ook nog gewoon terug. Je hebt natuurlijk de Holland Bridge of de Holland Tunnel, de Brooklyn Bridge. Brooklyn is natuurlijk een verbastering van Breukelen. En er zijn gewoon heel veel andere grappige Nederlandse dingen die je daar ziet. Ook gewoon Nederlandse ondernemers of namen die nog steeds op gebouwen staan. Dus dat is natuurlijk een feest der herkenning. En dat vond mijn dochter ook heel erg leuk. Want dan liep ze door de stad en dan wees ze weer naar iets. En dan zeg je, oh kijk, daar hebben ze wafels en dingen. En toen gingen we kijken. En toen vroeg ik aan die meneer of die mevrouw, moet ik zeggen, achter de balie daarvan. Wat zijn dingen? Wat bedoel je ermee? En toen zei ze in het Nederlands, dat zijn precies zoals Nederlands, dingen. Dus dat was grappig. New York, dat is een behoorlijk druk bevolkt stukje van de aarde. En ik heb het even opgezocht. Er wonen bijna 9 miljoen mensen. Dat is gewoon de helft van wat er in heel Nederland woont. Maar de oppervlakte die ze daar hebben, dat is eigenlijk niet zo heel gek groot. New York City, waar dus die 9 miljoen mensen wonen, dat is in totaal ongeveer 4 keer zo groot als Amsterdam. Maar er wonen dus bijna 10 keer zoveel mensen. Dus dat is een behoorlijke mierenhoop. Dat betekent ook dat je gewoon ontzettend moet aanpassen in hoe je door de stad beweegt. Ik ben vrij, voor Nederlandse begrippen ben ik niet heel lang, maar voor Amerikaanse begrippen ben ik wel lang. Ik ben 1,92 meter. En dan in Nederland loop je gewoon mee. Dan loop je gewoon mee met de massa. En als je naar hier door de grote Houtstraat loopt, dan loop je gewoon achter de meute aan, als het ware. Dat werkt niet in New York. Op het moment dat je dat gaat doen, dan kom je helemaal nergens. Dan word je links en rechts gepasseerd. Dan snijden mensen je af. Dan word je voor de voet gelopen. Dus dat betekent, schouders naar achteren, borst vooruit en gaan.

Dat was Snow Patrol met New York. Het thema van vanavond, of in ieder geval op zijn minst het eerste uur. Je hoort het al, ik sta hier alleen in de studio. Mijn naam is Martijn, je luistert naar Vrolijk Verder. Een programma normaal gesproken door en voor veertigers. Maar deze keer door en voor een veertiger. Nou ja, nog steeds voor veertigers, maar wel door één veertiger. Deze veertiger die is dus net geland en terug uit New York. En ik heb daar het een en ander meegemaakt. En dat wil ik graag met jullie delen. Ik vertelde net al dat er een hele hoop mensen wonen in New York. Maar er zijn dus ook ontzettend veel toeristen in New York. Dan denk je, ja, oké, ik kan me er niet zo goed iets bij voorstellen. Ik weet niet hoeveel toeristen dat zijn. Ik heb het opgezocht. Jaarlijks bezoeken 65 miljoen mensen New York. Dan denk je, oké, ik heb daar niet echt een beeld bij. Ik kan me daar nog steeds niet echt iets bij voorstellen. Dat snap ik. Dus ook dat heb ik een beetje voor je in kaart gebracht. Per jaar bezoeken er 20 miljoen mensen Nederland. Dus er zijn 20 miljoen toeristen in heel Nederland. En er zijn dus 65 miljoen toeristen in New York. Wat ongeveer qua oppervlakte zo 4 keer zo groot is als Amsterdam. Is best wat. Dan denk je, oké, maar waarom vertel je dit nou? Nou, dat is heel eenvoudig. Namelijk, wat mij enorm verbaasde is, en daar kon ik me helemaal niks van herinneren van de vorige keer dat ik in New York was geweest, dat ik bijna overal voor in de rij moest staan. Als je denkt, hé, dit lijkt me een hele leuke winkel, daar wil ik wel eens naartoe. Dat kan, maar dan moet je in de rij staan. Als je denkt, nou, dit lijkt me echt een toprestaurant, ik wil hier wel gewoon even eten. Dat kan, maar dan moet je in de rij staan. Ik denk, nou, het is een prima bar, ik wil hier even wat drinken. Dat kan ook, moet je wel in de rij gaan staan. Het was echt verbazingwekkend op hoeveel plekken je gewoon in de rij moest staan. En bij sommige dingen vond ik het ook gewoon absurd. Dus er is daar een Lego winkel. En mensen die van Lego houden, zoals ondergetekende, weten dat op het moment dat je bij een speciale Lego winkel bent, hebben ze meestal iets unieks. Dan hebben ze een uniek Lego setje wat je daar alleen maar kan kopen, of een Lego doosje of een bouwwerkje. Specifiek voor die plaats. Dus ik dacht, nou, ik ben wel benieuwd. Ik wil even gaan kijken. We liepen er langs. Ik dacht, nou, ik ga eens even die Lego winkel in. Niet te doen. Het is echt ongelooflijk. Er stond een rij echt 2 keer om het gebouw heen bijna. Het voelde als de Efteling. Dat je gewoon een bordje buiten kon neerzetten. Vanaf hier nog een half uur wachten. En dan stond je nog rustig 3 kwartier buiten. Dan denk je, oké, nou ja, je hoeft er toch niet naartoe? Nee, dat klopt. Ik hoef het ook niet naar de Lego winkel. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Maar dat was één ding waar ik wel naartoe moest. Nou ja, ik hoefde er persoonlijk niet naartoe. Maar mijn dochter, en misschien dat andere ouders dit ook herkennen met kinderen. Met kinderen van de leeftijd van mijn dochter. Mijn dochter is helemaal gek van Jellycats. Jellycats, dat kan je natuurlijk helemaal niks zeggen als je geen kinderen hebt in die leeftijdscategorie. Maar dat zijn soort hele mooie, beetje grappige knuffelbeesten. En die knuffelbeesten die zijn er in alle vormen en maten. Maar bij knuffelbeesten denk je natuurlijk gewoon aan beren of vossen of tijgers of dat soort beesten. Maar dit zijn dus knuffelbeesten van voorwerpen of van eten. Dus je kan een knuffeldier hebben, een jellycat van een skateboard of van een basketbal of van een augurk. Je hebt natuurlijk ook gewoon dingen. Je hebt ook gewoon beren en konijnen en dat soort dingen. Maar die speciale, die gekke, die zijn natuurlijk het leukste. En hier was er dus bij één speciale winkel, was er dus de Jellycat Experience. Oké, dus ik schets even het beeld. Wij lopen door New York. Mijn dochter had al bedacht dat ze naar die winkel toe wilde, want dat is natuurlijk gewoon het summum op het moment dat je die leeftijd hebt en dit is waar je voor gaat. Dus wij er naartoe. Wij hadden echt flink de pas erin. We kwamen aan. En we zagen al een rij. We dachten, oh jee, nou misschien valt het mee. Misschien gaat dit snel. Toen gingen we in de rij staan. Een van ons die bleef de plek bewaken. En mijn vrouw en mijn dochter bleven de plek bewaken. En ik liep even om die rij heen om te kijken hoe lang het nog duurde. Dit was echt een gigantische rij. En we hadden allemaal honger. En we waren al moe. En we hadden zoiets van, nou, dit moeten we niet doen. Maar ja, dat moet je natuurlijk niet aan een kind gaan vertellen. Want die heeft zich er helemaal op verheugd. Die dacht, oh, we gaan eindelijk naar die winkel toe. Die kijk ik al echt gewoon sinds ik weet dat we naar New York gaan, kijk ik hier al naar uit. Dus met veel overtuigen hebben we gezegd, joh, morgen gaan we terug. We kijken hoe laat die open gaat. We zorgen dat we voor openingstijd in de rij staan. Dan hoeven we niet zo lang te wachten. Dan kan je gewoon, hup, naar binnen en je bent klaar. Zou je denken. We hebben dus gekeken. We hebben gekeken hoe laat die winkel open ging. We hebben gezorgd dat we er een half uur van tevoren waren.
Dat maakte geen bal uit, want we stonden op exact dezelfde plek als toen we aankwamen s'avonds de dag ervoor. Dus dachten, nou, maar goed, dat maakt niet uit, want nu is de winkel leeg. Als de winkel open gaat en al deze mensen staan in de rij, dan gaat iedereen naar binnen. En dan ben je zo door die rij heen. Zou je denken. Dat was echt niet het geval. Dus we stonden eerst 3 kwartier buiten. Gelukkig regende het best wel hard. Dus we stonden 3 kwartier buiten in de regen te wachten voordat we überhaupt iets konden kopen, mochten kopen. Voordat we genoeg gewacht hadden dat we echt naar binnen mochten. Nou, uiteindelijk is het gelukt. Stonden we binnen. Wat denk je wat? Daar is een rij. Jawel, binnen is er ook een rij. Maar dit is een speciale rij. Want deze rij, die gaf je toegang tot de Jellycat Experience. Dan denk je, oké, wat is dan een Jellycat Experience? Ik snap dat je dat niet weet. Ik wist het namelijk ook niet. En niemand wist het. Maar dat betekent dus dat ze, omdat het dus allemaal van die voorwerpen zijn. En het thema hier was een New York Diner. Dus een plek waar ze eten bereiden. Een soort van restaurantachtig. Kon je dus allemaal dingen kopen. Zoals een pizza en een hotdog en dat soort dingen. En die waren specifiek voor die locatie in New York. Dus we dachten, nou, mijn dochter die had zoiets van, ah, New York en een hotdog, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En het is heel erg op thema, dus die wil ik graag. Ja, maar zo werkt dat niet, lieve mensen. Je kan natuurlijk niet zomaar zeggen, als je in een winkel bent, ik wil graag dat ding kopen. Dat doen ze niet. Dus toen dacht ik, oké, wat moeten we doen? Je moet dus van tevoren een plek reserveren om in de rij te mogen staan om dat ding te kunnen kopen. We dachten, oh mijn god, we gaan niet nog een keer terug. En we gaan zeker niet nog een keer 3 kwartier in de rij staan om überhaupt naar binnen te mogen. En dan nog eens een keer 3 kwartier in de rij staan om dat ding te mogen kopen. Dus, Nederlanders die we zijn, stoute schoenen aangetrokken. En gewoon wat mensen in de rij benaderd die wel een reservering hadden van, kunnen wij alsjeblieft dit lieve, schattige, blonde meisje niet eventjes bij jullie in de rij parkeren? Wij betalen gewoon, niks aan de hand. Maar dan heeft zij in ieder geval die Jellycat waar we dus al een uur voor in deze winkel staan. Nou, de eerste mensen die we benaderden, dat waren ontzettende Amerikanen. Had ik op dat moment nog niet heel erg door. Maar die vonden alles heel erg spannend en heel erg eng. En die nee, daar voel ik me niet comfortabel bij. En wat erg. Dus we dachten, dit wordt helemaal niks. Deze mensen die gaan hier gewoon niet in mee. En toen zagen we verderop in de rij, zagen we wat mensen staan. En die hadden kinderen van een beetje de leeftijd van mijn dochter. Toen dacht ik, nou, ik ga het nog 1 keer proberen. En ja hoor, het was raak. Dus toen mochten ze, godzijdank, mocht zij bij hen aansluiten. En konden we alsnog de Jellycat kopen. Nou, dat is natuurlijk al feest op zich. Maar toen kwam nog de Jellycat Experience. En de experience is dus, ze hebben een complete soort van speelgoedkeuken. Of dus een keuken ingericht die eruit ziet alsof het een echte keuken is. Maar het is natuurlijk allemaal van speelgoed. En dan doen ze alsof jij echt een bestelling hebt gedaan. Dus dan doen ze of jij echt een hotdog hebt besteld. En dan gaan ze hem warm maken voor je. En ze doen het helemaal klaarmaken. En een tasje eromheen en een dingetje. Het was heel leuk. Mijn dochter vond het geweldig. Maar ik weet niet of ik de volgende keer nog een keer 1,5 uur in de winkel ga staan. Thank you.

Sophie Tucker, Summer in New York. We zijn er al bijna weer door een heel uur van Vrolijk Verder heen. Maar geen paniek, want we hebben hierna gewoon nog een compleet uur te gaan. Mocht het je ontgaan zijn, mocht je net pas instemmen, een paar huishoudelijke mededelingen. 1. Koen is er vanavond niet. Die zit thuis. Die moet op de kindjes passen. En 2. Ik ben in New York geweest, mocht je dat ook nog niet meegekregen hebben. En daar, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Ik vertelde al dat ik dus een paar dingen dat me zijn opgevallen. En een van deze dingen die mij is opgevallen in New York is ook dat je hebt natuurlijk hele bekende wijken in New York. Of hele bekende plaatsen. En je hebt bijvoorbeeld Little Italy en Chinatown. En wat ik dus nooit begrepen heb, voordat ik er vandaag dit weekend doorheen ben gelopen. Dat zijn gewoon buren. Little Italy en Chinatown liggen gewoon naast elkaar. Dus je staat, als jij op een soort van kruispunt staat, sta je met één been in Little Italy en het andere been in Chinatown. En het contrast kan niet groter zijn. Het is echt gewoon heel erg duidelijk of je nou in Little Italy of in Chinatown bent. Dat is gewoon, je ziet het aan alles. Je ziet het aan de mensen die er op straat lopen. Je ziet het aan de spullen die ze verkopen, aan het eten, aan de restaurants. Aan de taal die gesproken wordt. Het is echt letterlijk alsof je gewoon in een ander deel van de wereld bent. En ook een compleet ander deel van de stad. Terwijl het gewoon letterlijk de straat oversteken is. En je bent dus in Little Italy. Of in Chinatown. En in Chinatown hebben ze dus allemaal van die nep namaakartikelen en zo. Die je op straat kan kopen. Van die nep Gucci tassen waar mijn dochter allemaal verlekkerd naar zat te kijken. Waarvan wij hebben gezegd, nou doe maar niet zonder van je geld. En in Little Italy is het gewoon hartstikke gezellig. Een beetje Europees. Hebben ze terrasjes. Kan je buiten op straat zitten en wat drinken. Het was echt een wereld van verschil. Ik vond het geweldig en we zaten nog te twijfelen waar we naartoe gingen. We zaten te denken, nou gaan we nou eten in Little Italy of gaan we in Chinatown eten? En wat dat betreft hebben we wel één soort vreemde eend in de bijt gevonden. We hebben namelijk een Chinees restaurantje gevonden in de buurt van Little Italy.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
2: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
1: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
3: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
1: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Ja, je luistert nog steeds naar Vrolijk Verder.

Welkom bij het tweede uur van Vrolijk Verder, hier in de studio op 105 met Martijn. Zonder Koen deze keer, want die jongen die zit gewoon thuis braaf op zijn kindjes te passen. Dat moet ook gebeuren, misschien nog wel belangrijker dan dit. Maar goed, ik sta er wel, dus dat betekent dat je het met mij moet doen. Dat betekent dat de uitzending er ook iets anders uitziet dan wat je van ons gewend bent. Dat betekent, ik sta in mijn eentje en ik moet de hele show in mijn eentje dragen. Geen probleem, geen paniek. Ik kan dat. Maar dat betekent wel dat we deze keer dus geen spelletjes doen. Dat is toch jammer, hè? Alhoewel, Café 105 hoeft voor mij niet per se, hè? De vertrouwde luisteraars die weten dat. Dan gaat Koen met Nederlandstalige muziek mij proberen daar iets van waardering voor bij te brengen. Het hopeloze zaak, maar goed, laat die jongen lekker. Ook even geen Martijns muziekmomentje. Want ik heb een beetje last van een jetlag. Want ik kom dus net terug uit New York. En dat is ook het thema van vanavond. Want ik heb enorm veel meegemaakt. En dat wil ik allemaal met jullie delen. Ik ga daar straks meer over vertellen. We zijn naar musicals geweest. We hebben uiteraard het vrijheidsbeeld gezien. Nog van alles en nog wat. Maar nu eerst tijd voor muziek. A Heart in New York van Art Garfunkel.

De man met een moeilijk uit te spreken naam. Tussen die je makkelijk kan ja, hoe noem je dat? Mispronounce. Art Garfunkel. Probeer dit maar eens 6 keer achter elkaar snel te zeggen. A Heart in New York. Ik ben dus in New York geweest. Ik ben net terug. Ik sta nu te tollen op mijn benen. Ik heb geen flauw idee hoe laat het is. Ik weet wel dat ik behoorlijk last heb van mijn jetlag. Maar daar vertel ik je straks meer over. Ik ga je nu vertellen hoe het was om met een puber op reis te gaan. Mijn dochter is 13, is pas geworden. En die ging dus mee op reis uiteraard. Want 15 jaar geleden zijn mijn vrouw en ik dus op huwelijksreis geweest naar New York. En dit jaar gingen we dat dunnetjes overdoen. En namen we die kleine natuurlijk mee. Nou, die kleine is eigenlijk zo klein niet meer. En die heeft een hele andere dynamiek, moet ik zeggen. Op het moment dat je dus met z'n allen als gezin op vakantie gaat, heb je als ouders normaal gesproken natuurlijk gewoon ja, het heft in hand. Je weet gewoon, oké, we gaan naar links, we gaan naar rechts. Ik wil dit, dus we gaan dat. Maar met een puber erbij verandert die dynamiek. Want die wil natuurlijk ook gewoon dingen. En die heeft ook gewoon bepaalde wensen. En dat hebben kleine kinderen net zo goed. Begrijp me niet verkeerd. Alleen daar kan je natuurlijk wat makkelijker overrulen. Door gewoon te zeggen, ja, hallo, vandaag even niet. Of net heb je al een ijsje gehad, die kant gaan we niet op. Maar ja, met een puber is dat toch een stuk lastiger, heb ik gemerkt. Dus dan sta je toch in één keer voor de zoveelste keer bij de Pandora binnen om te kijken naar de beeldjes die ze daar verkopen. Of ga je nog eens een keertje een rondje lopen in de Macy's op zoek naar een koopje wat je in Nederland niet kan vinden. En ik moet zeggen, ik vind dat eigenlijk wel grappig. Ik vind het aan de ene kant is natuurlijk op het moment zelf dat je denkt van ja, moeten we echt die kant op? Maar aan de andere kant denk ik, ik vind het ook wel leuk om te zien hoe mijn dochter zich ontwikkelt en dat ze gewoon eigenlijk gewoon een beetje de eigen weg probeert te gaan. Dat ze de eigen smaak probeert te creëren. En dat ze zo onder de vleugels van papa en mama durft uit te komen. Dus dat vind ik alleen maar mooi om te zien. We hebben natuurlijk nog veel, veel meer gedaan over New York. Ik wil jullie straks vertellen over een musical die we daar hebben gezien op Broadway. Die was echt fenomenaal. Maar eerst gaan we nog even naar wat muziek luisteren.

The Pogues featuring Christy McCall. Fairy Tale of New York. En dan denk je, waarom draai je in godsnaam dit nummer? Het is oktober zelfs. Het is nog lang geen kerst. We moeten nog Sinterklaas vieren. Dat soort dingen allemaal. Je hebt hartstikke gelijk. Dat had ik ook helemaal niet moeten doen. Maar dit is de jetlag die aan het kicken is. En ik zat gewoon door die lijst heen te scrollen. En ik denk, ik zoek liedjes die op New York slaan. En dit had New York in de titel, zonder dat ik me besefte dat dit een kerstnummer was. Maar goed, kerst is natuurlijk altijd een gezellige periode van het jaar. Dus om alvast een beetje in de stemming te komen misschien. Dus als je dan toch op de bank zit met die handje vol met pepernoten, dan kan je nu alvast ook een beetje in de kerstgedachte komen. Ik heb natuurlijk het al meerdere keren gehad, eigenlijk de hele avond al, over mijn reis naar New York. Maar wat ik niet verteld heb, is dat we ook naar de musical zijn geweest. En ik vind dat eigenlijk er een beetje bij horen. Op het moment dat je naar New York gaat, dan is Broadway natuurlijk gewoon een van de plekken die je moet bezoeken in mijn optiek. En ik vind het altijd erg leuk om te doen, terwijl ik helemaal niks heb met musicals. Sterker nog, ik heb misschien een gezonde afkeer van musicals. Zeker in het Nederlands. Dat is weer mijn afkeer van Nederlandstalige alles. En in Amerika heb ik daar nul moeite mee. Of in het Engels moet ik zeggen. Want ik vind namelijk in Engeland musicals ook een stuk beter te pruimen dan in Nederland. En wat ik altijd leuk vind in New York is, je hebt daar op Broadway natuurlijk enorme shows. Die zijn echt gigantisch. Die draaien al jaren. Dat is helemaal heftig. En het is echt gewoon, tot in de puntjes is het uitgewerkt. Maar wat ook leuk is ze hebben daar ook shows die niet zo snel of niet zo makkelijk naar Nederland zullen komen. Dus de vorige keer dat ik daar was met mijn vrouw, 15 jaar geleden, zijn we naar Spider-Man the Musical geweest. Ik kan me daar niks meer voorstellen. Nee, dat konden wij ons ook niet. En dat is precies de reden waarom we naar naartoe zijn gegaan. Het was heel intens. Het was heel heftig. Ze hadden het echt heel knap gedaan. U2 heeft de muziek ervoor geschreven. Dus qua muziek zat het goed in orde. Je moet niet denken dat Spider-Man de hele tijd aan het zingen was. Dat was hij ook niet aan het doen. Het ging vooral om de muziek en de ervaring. Maar we hadden ook een jetlag van Hitler Gunther. Dus ik weet eerlijk gezegd ook niet zo gek veel vanaf. Behalve dat het ook gewoon een halve acrobatiek show was. Omdat Spider-Man dus ook gewoon door de zaal heen slingerde, letterlijk. Dus we zaten op het balkon en hij slingerde naar het balkon toe. Sprong er vanaf, slingerde terug naar het podium. Klom tegen iets op. Het was echt super gaaf gedaan. Dat wil natuurlijk ook een beetje proberen te vangen, die magie. Door onze dochter mee te nemen naar Broadway. We wilden eigenlijk naar iets wat niet meteen voor de hand lag. Je hebt natuurlijk Aladdin the Musical en Wicked the Musical. Lion King niet te vergeten. Maar dat zijn natuurlijk allemaal dingen die ze al gezien heeft, die ze kent. En ik zat nog vers in het geheugen, 15 jaar geleden, maar toch. Dat je halverwege die show misschien wel een beetje aan het inkakken bent. Dus ik dacht, het moet wel een beetje een show zijn die bijblijft, die interessant blijft. En ook een beetje een feest der herkenning. En toen kwam ik erachter dat dus Michael Jackson de musical bestaat. Dus er is een musical over Michael Jackson. En met de liedjes van Michael Jackson. Nou, mijn dochter die houdt enorm van dansen. Die zit op 3 verschillende danslessen. Doet mee aan wedstrijden. Heeft kampioenschappen gewonnen. Noem het maar op. Dus die vindt dansen fantastisch. En toen dacht ik, dat is een gouden combinatie. Toen hebben we dus kaartjes gekocht voor die musical. En ik was een beetje huiverig. Ik dacht, Michael Jackson, ze kent de muziek een beetje. Maar het is ook niet alsof ze nou super fan is. Je zit wel gewoon in een zaal laat in de avond naar allemaal liedjes te kijken die je niet heel goed kent. De dansjes zijn natuurlijk wel gaaf, maar het was fantastisch. De acteurs die ze hadden, ze hebben dus Michael Jackson in 3 verschillende fases van zijn leven in de musical. Als klein jongetje, terwijl hij natuurlijk bij de Jackson 5 zit. Dan op het moment dat hij wat ouder is en voor het eerst solo gaat met zijn Off the Wall plaat. En aan het eind, een soort van de volwassen Michael Jackson. Na het succes van Bad, op het moment dat hij bezig is met zijn Dangerous Tour. En Ze doen het heel slim, want je wil natuurlijk niet per se de Michael Jackson die beschuldigd wordt van allemaal nare dingen met kinderen en zo. Dus het gaat nu vooral over het leven van hem als artiest. Wat hij moet doen om eigenlijk zichzelf telkens weer op te peppen om het podium op te gaan. En hoe zijn liedjes, als je daar wat beter naar luistert, dat je daar een andere betekenis aan kan geven. Die wat meer vertellen over hoe zijn leven is en hoe hij dat ervaart. En daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan, bij de liedjes of de tekst van de Michael Jackson nummers. Maar het was wel heel erg slim in elkaar gezet.
En waar ik vooral echt enorm van onder de indruk was, was hoe goed die acteurs Michael Jackson na konden doen. Dus ze klonken echt zoals Michael Jackson. Ze bewogen als Michael Jackson, ze dansten als Michael Jackson. Zelfs als ze spraken, klonken ze als Michael Jackson. Dus het was echt één groot feest. En ze deden ook gewoon natuurlijk de grote bekende hits en de grote bekende videoclips. Naast een hele eigen interpretatie van Thriller, wat echt fenomenaal was. Het was niet heel gigantisch met grote decorstukken. Ze hadden een paar, maar niet zo gigantisch als bijvoorbeeld een Lion King of zo. Maar het was wel echt enorm aan het swingen. En de hele zaal die deed ook mee. En het was echt een hele gave ervaring. Zo ontzettend indrukwekkend dat mijn dochter, vanaf het moment dat we die zaal uitliepen, alleen maar over Michael Jackson gaan hebben. Ze wilde alles over hem weten. Waar woonde hij dan? Hoe zag Bubbles eruit? Waar woont Bubbles nu? Hoe zien die andere Jackson-familieleden eruit? Hoe gemeen was die vader van Michael Jackson? Heeft hij echt die dingen gedaan waar hij van beschuldigd wordt? Dus ze is nu in een soort van Michael Jackson rabbit hole gevallen. En ze was zelfs, toen ik net van huis wegging, zat ze de Michael Jackson documentaire te kijken. Dus als ze nog luistert, ik hoop het niet, want als het goed is, ligt gaat te slapen, dan is dit Don't Stop Till You Get Enough van Michael Jackson.

Je luistert nog steeds naar Vrolijk Verder 105. Martijn hier in de studio. Koen lekker in zijn bedje. Normaal gesproken sta ik hier natuurlijk gezellig met mijn goede vriend en trouwe co-host Koen. Deze keer niet. Moet je het alleen met mij doen. En dan denk je, ja, maar het is een compleet ander programma wat ik normaal gesproken van jou krijg. Dat klopt ook. Dat komt omdat ik een ontzettende jetlag heb. Ik kom net terug uit New York. Ik ben zo gaar als een lontje. Maar hè, ik sta er toch. Wat krijg je dan van mij? Je krijgt gewoon een soort van reisverslag van hoe ik New York heb ervaren afgelopen weekend. En een van de dingen die mij is opgevallen is de manier waarop zij eigenlijk pretenderen.

oké, nou, dan, ja, dan gooien we maar gewoon in de prullenbak. Dat klopt. Dat hebben we dus ook gedaan. Dan denk je, nou oké, maar zit je nou te zeuren, hè? Plastic flesjes, dat valt toch gewoon mee? Dat klopt, dat is nog wel te overzien, misschien. Maar wat ik heel ironisch vond, was dat we dus in onze hotelkamer een bordje hadden staan. Help save our planet. Nou, daar wil ik best aan meewerken. Wat moet ik dan doen? Dan moest ik vooral niet na één gebruik al mijn handdoeken op de grond gooien en laten wassen door de mensen van het hotel. Oké, dat begrijp ik. Dat is helemaal logisch. Maar wat ze dus wel een heel slim idee vonden was, ja, het warme water, dat duurt gewoon eventjes voordat het op gang komt. Oké, hoe lang duurt dat dan? Je moet dus ongeveer in het hotel waar wij in zaten, pak een beet 6-7 minuten de kraan vol open laten staan op zijn heetst om überhaupt warm water uit je douche te krijgen. Dus we moesten niet de handdoeken in de douche of in de was gooien, want dat kost te veel water. Maar even gewoon volle bak 7 minuten lang die douche aanzetten en niemand kan eronder, want het is echt ijskoud. Dat is geen enkel probleem. Nou, we hebben natuurlijk hier in Nederland het verhaal dat we geen plastic rietjes meer hebben. Mensen vinden daar wat van. Geen plastic rietjes meer. Alles is van papier. Nou, in Amerika maak je geen zorgen. Daar kan je gewoon naar hartelust overal op iedere hoek van de straat plastic rietjes krijgen. Zelfs nog verpakt in een plasticje. Dus hè, wat dat betreft is het ook één groot feest. En als je eens bedenkt dat ze 65 miljoen toeristen hebben per jaar, plus de 9 miljoen mensen die er echt wonen, heb je dus over 75 miljoen mensen die dit allemaal gebruiken. Een ander ding wat me opviel, ze gebruiken nog best veel piepschuim. We hadden een ijsje in een restaurant, dat kon je dan zelf pakken. Dat was zo'n soort van, ja, zo'n Chinees restaurant, Chinatown. En nou, lekker, ik had wel zin in een ijsje. Zo'n bakje, en dat zat gewoon in een kuipje. Zo'n roombekertje. En dat zat dus gewoon volle bak in een piepschuim bakje. Ik dacht, volgens mij mag dat ineens niet meer in Nederland. Maar daar hebben zij totaal geen last van. De auto's die rijden natuurlijk gewoon echt op, volgens mij 1 op 1,5 of zo. Die auto's die ze daar hebben zijn gigantisch. Echt, ik ben 1,92 meter lang. En die auto's die komen boven mij uit. Ik wil niet weten hoeveel benzine die slurpen om überhaupt van A naar B te rijden. En die hele stad die rijdt er vol mee. Nou, je hebt natuurlijk nog te maken met alle lichtvervuiling, alle uitlaatgassen en noem het maar op. Ik vond het best wel heftig. Ik denk als die jongens daar gewoon eventjes hun schouders onder zetten, als zij nu met z'n allen eventjes hun best gaan doen en iets voor het milieu gaan betekenen, dan is dat denk ik veel impactvoller dan dat wij hier in Nederland voor elkaar krijgen. Zeg niet dat we dat in Nederland niet moeten doen. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Moeten we gewoon blijven doen. Lekker blijven recyclen. Al die dingen blijven doen. Maar ik vind, als wij het kunnen, dan kunnen zij het ook.

Met New York van Paloma Faith zijn we al in het laatste half uurtje van Vrolijk Verder beland. Dus dat betekent dat we al anderhalf uur op hebben zitten. En dat ik het al anderhalf uur over New York heb. Dan denk je, hallo, hoe lang gaat het nog duren? Ik kan je nu al vertellen, de hele uitzending. Een van de dingen die mij ook is opgevallen, is dat als je reist en je bent wat ouder. Dus ik ben in de 40, mijn vrouw is ook in de 40. En we hebben een puberdochter. Dan gaat het heel anders dan wat je voorheen gewend was. Met kleine kinderen reizen is het natuurlijk gewoon heel anders. Je moet daar heel erg mee oppassen. Het is oppassen, je moet er heel erg op letten. Dat ze niet zomaar weglopen. Of dat ze natuurlijk gewoon mee blijven rennen. Dat ze gewoon hun groenten eten. En dat ze niet lopen te mekkeren en niet lopen te huilen. Dat ze genoeg slaap krijgen, genoeg te eten, genoeg te drinken. Met een puber is dat veel relaxter. Met een puber, die moet je gewoon uiteraard wel zorgen dat je die voedert op tijd. Maar ja, die gaat gewoon mee. Die moet je natuurlijk wel soms meesleuren. Het feit dat er ergens wifi is en dat je dan op de wifi zit en dat je dan ergens naartoe gaat waar er geen wifi is, dat is natuurlijk wel een beetje een probleem. Maar ja, aan de andere kant, de aantrekkingskracht van New York was natuurlijk ook wel heel groot. Dus dat betekent dat je ook gewoon kan denken van, oh wauw, ik kan nu dingen zien en meemaken die ik normaal gesproken niet kan zien en meemaken. Plus, vanwege het tijdsverschil zijn al je vrienden en vriendinnen natuurlijk ook gewoon aan het slapen. Dus ja, je zit ook niet de hele tijd met elkaar te appen en zo. Dus dat scheelde enorm. Een van de dingen waar we natuurlijk ook mee te maken hadden was het feit dat op het moment dat we met z'n allen aan het vliegen waren, dat er wat misging met de boeking. We konden op de een of andere manier niet digitaal of online inchecken. Dus dat moesten we fysiek doen op het vliegveld. Oké, nou prima. Dan ben je dus gewoon te laat. Daar komt het eigenlijk op neer. Niet te laat voor de vlucht, maar wel te laat bij het inchecken. Dus dat betekent dat je gewoon nul keuze meer hebt waar je gaat zitten. Iedereen heeft al zijn plekje bemachtigd, want die heeft het gewoon braaf online gedaan. En jij hebt gewoon te maken met de restjes van de mensen die wat er overblijft. En we waren met z'n drietjes. Normaal gesproken kan je gewoon in een vliegtuig met z'n drietjes op één rij naast elkaar zitten. Nou, vergeet het maar. Dat was dus niet meer mogelijk. Dus de een zat links, de ander zat rechts. En iemand anders zat in het midden. Maar niet op dezelfde rij, niet op dezelfde stoel. En zeker niet bij elkaar in de buurt. Normaal gesproken met kleine kinderen zou je dan een probleem hebben. Dus dan denk ik, ja jongens, hallo, ik moet toch mijn kind helpen met eten, met drinken, met rustig houden, met zussen, noem maar op. Met een puber niet. Die steekt gewoon de koptelefoon in de oren. Die zet wat ze ook gedownload heeft van de Netflix of de Prime of de weet ik veel wat aan. En 8 uur later komt hij weer boven water. Fris als een hoentje. Heeft gewoon besteld wat ze wilde bestellen. En vond het eigenlijk stiekem wel heerlijk. En ik vond het eigenlijk zelf ook stiekem best wel fijn.

Elbow Bones en The Racketeers, A Night in New York. Ja, het is nu middag in New York. Voor mij is het nu geen idee. Ik heb een beetje last van een jetlag, want ik ben dus net terug uit New York. En dat is natuurlijk een beetje de vraag. Hoe ga je om met een jetlag? Ik ben wel vaker voor mijn werk naar Amerika gegaan. En ik moet zeggen, ik heb er op latere leeftijd, nu ik mid 40 gepasseerd ben, 46 lentes tel ik, ga ik er wat anders mee om, moet ik zeggen. Vroeger dan schudde ik het zo van me af, had ik er niet zoveel last van. Zat je gewoon in het vliegtuig de hele tijd, keek je gewoon die hele filmbibliotheek uit. Heb je gewoon 4-5 films gezien op de heenvlucht en daarna gewoon meteen door. Je koffers pakken, je hotel in je hotel droppen en gaan. En toen kwam ik toch wel een klein beetje gaar aan. Ik heb op de heenreis heb ik een klein dutje kunnen doen in het vliegtuig. Maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Toen kwamen we aan in het hotel. En toen was het eigenlijk... Ik merkte aan mijn gezin dat er een soort inkakmomentje was. Ik merkte iedereen zoiets van... Ja, we hebben het gereisd. En we hebben gevlogen met het vliegveld en in de rij staan. Het is ook een beetje... Hè, ook nog stonden we in de file met de taxi er naartoe. En ja, iedereen was een beetje soort van aan het inkakken. Toen dacht ik, nee, dit is het moment om door te pakken. Want iedereen ging zitten en mijn vrouw die ging al een beetje soort van de spulletjes uitpakken en ophangen en de kleding neerleggen in de kast. Toen dacht ik, nee. Oké, actie, schoenen aan, jas aan, we gaan. Dus dat hebben we gedaan. Toen hebben we de jetlag redelijk van ons af weten te schudden. Zijn we doorgegaan tot laat in de avond wil ik niet zeggen. Maar we hebben denk ik tot een uurtje of 10:30 volgehouden. Wat ik best knap van ons vond. Volgende ochtend werd iedereen rond dezelfde tijd wakker. Uurtje of 6:30. Dat was ook goed te doen. Maar ja, die tweede dag is misschien nog wel heftiger. En toen hadden we die kaartjes voor die musical waar ik net over vertelde. Ik denk, ja, dat is ook zonde als we dus zitten te slapen bij die musical. Dus... Slim als we zijn, hadden we hierop voor gesorteerd. We dachten, we gaan alvast in de middag nog eventjes chillen in ons hotel. Het hielp ook niet echt dat het die hele dag heeft geregend. Dus ja, we vonden het ook wel fijn om eventjes gewoon uit te puffen. Schone, droge kleding aan te trekken. En ons klaar te maken voor avondeten en door. En toen vandaag, tussen wanneer was het? Nou ja, gewoon een paar dagen later weer terug. En toen zaten we dus in... vlucht terug. En toen voelden we hem al. We dachten van, we vlogen laat, 's avonds in de avond terug. 9:30, 9:15, zoiets. En ik heb, dit doe ik normaal gesproken nooit. Ik heb al het eten in het vliegtuig heb ik overgeslagen. Ik heb geen avondeten gehad. Ik heb geen ontbijt gehad. Helemaal niks. Ik heb gewoon geprobeerd te slapen. Maar op de ene manier, ik zit naast het toilet. Ze hebben 3 keer met dat karretje tegen mijn stoel aangereden waar het eten in zit. Ik heb ik zat onder de airconditioning van het vliegtuig. Dus slapen ging niet heel soepel. Maar is me wel gelukt. Mijn vrouw daarentegen, die heeft geen oog dicht gedaan. Dus ja, die had het echt zwaar. Die had het ook sowieso al zwaar in New York zelf. En dan zie je het verschillende leeftijd. Mijn dochter is gewoon een stuiterbal. Die sprong gewoon weer terug. Dus die heeft nauwelijks geslapen in het vliegtuig. Denk een uurtje of 2-3. Die kwam thuis. Die had zoiets van, wow, ik heb wifi. Ik heb mijn vrienden die in dezelfde tijdzone zitten. Ik heb allemaal dingen meegemaakt. Dus die zat de hele tijd te appen en te doen. En zat met iedereen gewoon weer te chatten en noem het maar op. En te facetimen. En mijn vrouw die heeft de spullen uit de koffer gehaald. Die heeft de katten die we hebben, heeft ze geaaid en te eten gegeven. En die is linea recta in de bed gaan liggen. Ik heb het nog iets langer vol proberen te houden. Ik dacht, ik ga niet nu al slapen. Want dan slaap ik vanavond natuurlijk niet meer. Ja, dat is niet gelukt. Ik dacht, ik ga eventjes rustig zitten. En ik zet de televisie aan. En ik heb 0 meegekregen van wat er op de televisie was. En 2 uur later werd ik wakker. En mijn dochter, die heeft gewoon de hele tijd in de eentje... heeft ze gewoon volgehouden. Die was gewoon klaar wakker. Dus dat is wel een dingetje. Daar moeten we wel even rekening mee gaan houden. Want als we dus dit op de terugweg hebben, is niet zo'n probleem. Maar op de heenweg is het natuurlijk wel vervelend. Als je dan niet de stad in kan, als puber zijnde. Want ja, we gaan haar natuurlijk ook niet gewoon eventjes 2 uur lang loslaten in de jungle die New York heet. Maar goed, dat leer je dan ook weer op latere leeftijd. Dus een jetlag is voor oudere mensen, ben ik achtergekomen.

Ja, ik heb hem bijna helemaal uitgespeeld. Ik heb bijna ieder nummer wat hier bij ons beschikbaar is met de titel New York. Heb ik bijna gedraaid voor je. Er zijn er nog misschien maar één of twee in het systeem die ik nog niet gedraaid heb. Zelfs een foutje gemaakt door een kerstnummer te draaien. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Dit is bijna het einde van de uitzending. Ik heb nog, denk ik, één minuut liedje te draaien. Ja, misschien twee. Hangt er vanaf hoe snel het gaat. Hey, één dingetje waar je natuurlijk nog altijd mee te maken hebt op het moment dat je op reis gaat, maakt niet uit waar je naartoe gaat eigenlijk, is hoe zorg je ervoor dat je de spullen die je gekocht hebt, dat je die ook weer mee terugneemt. En dat was deze keer natuurlijk ook weer het geval. Een van de dingen die me wel op is gevallen door de jaren heen, dat mag ik natuurlijk zeggen als veertiger, dat het spullen kopen in het buitenland eigenlijk, behalve de toeristen dingetjes, exact hetzelfde is. Ik bedoel, wij hebben een H&M, zij hebben een H&M. Wij hebben een Nike winkel, zij hebben een Nike winkel. Bij ons kan je naar de Adidas store of Levi's kopen. Bij hen kan je dat allemaal ook halen. Dus dat is eigenlijk niet eens meer de echte moeite waard. Maar wat natuurlijk wel leuk is dat je van die speciale lokale dingen hebt. Ik vertelde al over de knuffel die mijn dochter kon kopen van de hotdog, die alleen maar in New York te kopen was. Ze heeft van Pandora, dat is een sieradenmerk, heeft ze een bedeltje voor aan haar armbandje, dat alleen maar in New York te kopen is. Dus dat is natuurlijk super interessant. Maar ik heb ook nog meteen een life hack voor je. En mijn dochter die stond versteld. Want wat ik heb geleerd, ik moest voor mijn werk vroeger heel veel vliegen. En dan ging ik heel vaak naar het buitenland toe. Ook regelmatig naar Amerika. En dan kreeg ik altijd ook van die lijstjes mee. Misschien ken je het wel. Als je dan zegt dat je ergens naartoe gaat, dat mensen zeggen, oh, kan je er voor mij goedkope make-up meenemen? Of oh, kan je voor mij dan nog goedkope spijkerbroeken kopen? Of oh, kan je voor mij... Nou ja, dat kreeg ik dus regelmatig. En voor mezelf was het natuurlijk ook, als ik voor mijn werk ergens naartoe moest, dat ik dacht van ja, hallo, ik kan ook wel een spijkerbroek gebruiken. Of een paar schoenen wat ik wil hebben. De oplossing is, want je hebt natuurlijk niet alle tijd. Hè? Je kan niet zomaar eventjes, als je voor je werk ergens bent, zeggen van jongens, ik ga eens even die stad in. En ik ga gewoon niet terugkomen voordat ik gevonden heb waar ik naar op zoek ben. Maar wat je natuurlijk wel kan, dankzij het internet, is dat je gewoon iets bestelt. En als je dan eventjes van tevoren belt met je hotel en zegt, jongens, kan ik iets bij jullie laten bezorgen wat ik graag kom ophalen op het moment dat ik bij jullie kom overnachten. Dan kan dat meestal wel. En over het algemeen is dat gratis. Soms moet je daar een klein bedrag voor betalen of zit er een fooi aan vast. Dus wij kwamen het hotel aan en ik had mijn naam nog niet gezegd. En die persoon achter de balie, die zet gewoon twee dozen neer. Met spulletjes die ik had besteld, zodat ik niet meer als een kip zonder kop door de stad heen hoefde te rennen. Nou, ik vond het briljant van mezelf. Mijn dochter had zoiets van, dat is wel slim. Had ik ook gewild. Maar ja, dat is een tip voor de volgende keer. We zijn nu al bijna aan het einde van de uitzending. Ik ga zo meteen nog wel een soort van dad joke doen. Een soort voor het woordgrapje. Het heeft niet eens met New York te maken. Dus ik weet niet of het wel in de uitzending past. Maar ik ga het toch doen. Gewoon dat kan. En dan gaan we nu luisteren naar Patsy Galland. From New York to LA.

0: Ja, in mijn geval is het niet From New York to LA, maar From New York to Haarlem. En het is nu ook from the studio naar mijn bed toe, want ik ben best wel moe. Ik ben aan het vechten tegen mijn jetlag. Volgens mij is het nu laat genoeg en kan ik gaan slapen. Maar ik kan natuurlijk niet afsluiten zonder toch één soort van dad joke te maken. Heb je toch nog een klein beetje een onderdeel wat we normaal gesproken in het programma doen? Dus het is meer een woordgrapje. En na het woordgrapje sluit ik af. Dus ik zeg nu alvast ontzettend bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn Koen en ik er weer. Dus dan gaan we vrolijk verder. Maar nu eerst het laatste woordgrapje. Het examen van Mozart ging niet door, omdat bijna de hele klas ziek was. Vrolijk verder!
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 2:00.
4: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking.